0: officiële dodental staat op 111. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp. Ook de EU komt met hulp voor Colombia. In Turkije heeft het parlement ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen van de leden van de guerrilla-beweging worden onder voorwaarden opgeschort. En 2 jaar geleden zei PKK-leider Öcalan dat de gewapende strijd voorbij is. De amnestie is een belangrijke nieuwe stap in het vredesproces. En op de drone die vorige week werd ontdekt bij een Oekraïns vliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Volgens Duitse media komt het DNA overeen met het DNA dat 2 jaar geleden werd gevonden na een brand in een distributiecentrum in Leipzig. Duitsland vermoedde toen dat Rusland daarbij betrokken was. Volgens Duitse media blijkt verder dat de drone al veel eerder dan gedacht tegen het Oekraïnse toestel botste. Pas 4 uur later werd de drone op de grond gevonden. Er zaten explosieven aan vast, maar die zijn niet ontploft. Een zeppelin die boven Nederland smog en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daarom werd besloten terug te keren. En de missie die was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Flink koud dus. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. En de dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
6: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Door de aanhoudende droogte zijn er nieuwe verboden voor het oppompen van water om te sproeien bijgekomen. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt, meldt Omroep Gelderland. Zo moeten kwetsbare natuurgebieden worden beschermd tegen onherstelbare schade. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 111 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Q zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. En door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. En in Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelstation spontaan gaan wandelen in de bergen op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten die moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. Het weer helder en een graad of 7 uiteindelijk in het oosten. Overdag zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Heuze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heuze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het Zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. En op verschillende plekken brak brand uit. Vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. Op steeds meer plaatsen in het land worden maatregelen ingevoerd vanwege de aanhoudende droogte. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt. Dat is om kwetsbare natuur te beschermen. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld. Een uur geleden waren dat er nog 111. Maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer, want er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de Europese Unie hebben hulp toegezegd. En in Las Vegas begint de rechtszaak rond een van de grootste mysteries uit de muziekgeschiedenis. De moord op rapper Tupac Shakur. Na 30 jaar is er een verdachte in de zaak. Het is oud-bendeleider Duane Davis. Hij werd 3 jaar geleden gearresteerd nadat hij in zijn eigen memoires over de moord had geschreven. Tupac werd in 1996 doodgeschoten toen hij onderweg was naar een optreden. Davis beschrijft dat hij niet schoot, maar wel het wapen regelde voor de aanslag. Hij stelt nu dat zijn claims overdreven waren, maar aanklagers die verdenken hem van het organiseren van de moord. Het weer, vannacht is het helder. In het oosten kan het afkoelen tot een graad of 7. Overdag zonnig en droog bij 20 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: They were racing.
1: Freedom!
0: He was chasing.

0: jou niet meer.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5:00.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand, onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Diverse Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat NS voor het eerst te maken kreeg met concurrentie op het spoor. Lovers, bekend van de rondvaart op de Amsterdamse grachten, begon die ochtend met een strandtrein van Amsterdam naar IJmuiden. En na 3 jaar stopte Lovers er alweer mee. En inmiddels wil de EU dat Nederland nog meer concurrentie toelaat op het hele spoornet. En dat zou moeten zorgen voor een flexibeler treinnet. En door klimaatverandering is het in delen van Zuid-Frankrijk warm genoeg om tropische vruchten als papaya's, mango's en bananen te verbouwen. In het departement Vaag wordt er op een paar plekken geëxperimenteerd met het verbouwen van fruit dat eerst alleen in warmere streken wilde groeien. Het experiment is nu al een succes. Ondernemers zeggen de vraag naar de vruchten haast niet aan te kunnen. Het weer dan nog zonnig en droog vandaag, 20 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer, dan kan het weer 30 graden of meer worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
9: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze.

laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen. Lief, ik zoek voor jou.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Bij clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen ze zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want zeker echte grasvelden hebben hard water nodig. In het Westland hebben clubs al gehoord dat er zeker niet mag worden gespeeld op de velden. Het Hoogheemraadschap controleert of clubs zich er wel aan houden. En op kunstgras mag er wel gewoon worden gespeeld. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit, vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en EU en de EU hebben hulp toegezegd. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft op de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen geworden bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan de landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd. Het weer zonnig en droog bij 26 graden maximaal in het zuiden, 20 in het noorden van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

handen. Je trekt me van de bar tegen je aan. Je gaat steeds dichter op me dansen. Ik kan jou

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte ontstaan er problemen bij clubs in het amateurvoetbal. In Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen clubs zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want echte grasvelden hebben hard water nodig.
2: In het verleden heeft de gemeente wel gesproeid. Maar daarvan hebben ze gezegd dat doen we dit jaar niet. En we hebben ons overwogen om te boren. Maar de grondwaterspiegel is hier zo laag dat je echt diep moet boren. Dus dat zit er waarschijnlijk ook niet in.
1: In het Westland hebben clubs al gehoord dat er niet mag worden gespeeld op de velden. Op kunstgras mag wel gewoon worden gespeeld. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Verschillende Oekraïense steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. En voor het 3e jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham stoten ze 20,73 meter, ruim een meter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd.
3: Daar gaat dat ding, waar gaat dat ding heen zeg? Wat een serie! Applaus, 20,73. De beste van de wereld is nu ook de beste van Europa.
1: Op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland een bronzen medaille. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
9: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Veel grasvelden zijn door, bruin en keihard. In Colombia zijn na de stevige aardbeving met een kracht van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. De reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden, zegt correspondent Boris van der Spek.
2: Honderden mensen nog die vermist zijn en waarschijnlijk dus onder het puin liggen. Met name in drie steden die rondom het epicentrum liggen, zijn echt honderden huizen ingestort. De ziekenhuizen daar zijn ook volledig overbelast.
1: De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op Rusland als reactie op Russische aanvallen. Bij een droneaanval in het zuidwesten van Rusland zijn een dode en twee gewonden gevallen. Er zijn pakhuizen geraakt en door een neergestorte drone ontstond brand in twee magazijnen. Eerder viel Rusland Oekraïnse steden aan, vooral Zaporizhia kreeg het zwaar te verduren. Daar kwamen 5 mensen om het leven. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië.
3: En van der Schoot knok, knok, knok. Maar het wordt plek 3. Noorwegen 1, Groot-Brittannië 2. En Nederland een prima bronzen medaille, net als 2 jaar geleden in Rome. Zeer, zeer goed gelopen.
1: Jessica Schilder won goud bij het kogelstoten. Net weer, zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.

0: Mobiel.
1: Mobiel, het geluid van Radio A. en Hunze altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet meer op gespeeld mag worden. De gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud en het herstel van dorre velden waar toch op gespeeld is, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. Het Turkse parlement heeft ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke stap in het vredesproces met de Koerdische guerrilla-bewegingen, zegt correspondent Gülşah Ersetin.
2: Als ze slagen, dan komt er dus een einde aan een bloedige strijd van ruim 40 jaar. En in die strijd zijn meer dan 40.000 mensen om het leven gekomen. En je kan dan wel, denk ik, zeggen dat ze tot nu toe nog nooit zo dichtbij zijn gekomen.
1: De uitvoering gaat wel pas in als Turkije bevestigt dat de PKK alle wapens heeft ingeleverd. Doordat in het Verenigd Koninkrijk de gevangenissen overvol zitten, heeft de regering besloten om sommige gedetineerden eerder vrij te laten. Het gaat om zo'n 5.000 gevangenen die al een ruime tijd van hun straf hebben uitgezeten, zegt correspondent Fleur Launsbach.
3: De zwaarste categorieën die vallen buiten deze regeling. Dus bijvoorbeeld terroristen of mensen die levenslang hebben gekregen, of daders van ernstige misdrijf tegen kinderen. Dus er zijn ook categorieën die niet eerder vrijgelaten worden.
1: Het eerder vrijlaten van gedetineerden gaat in oktober van start. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. Het weer, zonnige dag vandaag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer, donderdag en vrijdag zelfs tropisch met 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
1: Geregeld stapelwolken, het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer, donderdag en vrijdag zelfs tropisch met 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we het van weer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
13: korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
14: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
0: Radio Drenthe.
4: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

0: af met een mooie klassiek uit 1969. Lisbeth List samen met Ramse Shaffi en Pastorale.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Een hele goedemorgen, het is 9 over 9. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe op deze dinsdag de 11e. Bukkers die zitten in ons terugblik op de Drentse Doezems. En Van Dikhout die zit in de Zweelpoppen schatkist. Straks hoor je Nadie met Windforce 11. Maar eerst is je Annemiek Goelema. Wie jij bent.

0: Nadie. 1996 overleed ze op 37-jarige leeftijd. Wind Force 11 was dit.
1: De Drentse Doezend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Dit betekent voor ons terugblik op de Drentse Doezend. En die staat in het teken van het komend weekend. Want dan is het namelijk weer Boerenrock Festival in Drouwenemond. Prachtige mooie locatie, we mochten er zelf ook een paar keer bij zijn. En daarom deze week Drentse Doezend hits van artiesten die het komend weekend op dat Boerenrock Festival staan. Nou, wil ik even deze. Niet de eerste keer hoor. Bukkers, die staan de komende zaterdag. En met deze stonden ze in 2023 op nummer 225. En eind vorig jaar weer opnieuw in de lijst, toen op nummer 204. Dat ken je mij nog niet.

Maakten we net even melding van het feit dat de Bukkers op het Boerenrockfestival staan. Nou, Suzanne en Freek komen het weekend ook al. Dit waren ze met halverwege. Straks het laatste nieuws uit de regio. Maar eerst Frank Boeien.

0: Hoe vormde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
2: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
3: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
4: Het is exact 9:30. Tijd voor de nieuws uit de regio. Een huurhuis vinden in Drenthe wordt steeds lastiger. Door nieuwe regels zijn er steeds minder huurwoningen beschikbaar. Het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen begint eind deze maand. Daarvoor worden 3 dagen uitgetrokken. En succes voor Jorinde van Klinken bij het EK Atletiek. Dat deed uit als ze pakt het zilver bij het kogelstoten met een nieuw persoonlijk record. Dit en meer nieuws vind je bij tvdrenthe.nl en in onze app. Victor Spandenburg dan met het weer.
5: Er is vandaag veel zonneschijn. Vanaf de tweede ochtendhelft ontstaan er verspreid wat stapelwolken die in de middag alweer vrij snel oplossen. Het aantal zonuren is dus groot bij een licht briesje uit de noordelijke hoek. De temperatuur stijgt naar zo'n 21 tot 23 graden. In Zuid-Drenthe mogelijk tot 24 graden.
6: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
12: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
10: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
12: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
13: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
14: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
13: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
14: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.

0: onze zangeres en natuurlijk ook danseres Debbie Jenner van de Dorothy en de Pins en Shine Up.
1: De schatkist van Nederland.
0: Tijd om de schatkist der Vaderlandse popmuziek in te duiken. En die staat de hele week in het teken van Zweelpop. Want komende vrijdag dan is het weer zover een nieuwe editie. Nou, het festival bestaat inmiddels al sinds 1982. Begon volgens mij ooit in de manege daar, maar tegenwoordig op het sportpark. En deze week in de schatkist muziek van artiesten die meerdere keren op het festival hebben gestaan. Waaronder bijvoorbeeld een Harry Slinger. Wellicht spreken we die deze week nog. In 1994 stond hij de solo op het podium. En komende vrijdag doet hij dat weer met drukwerk. Nou, vandaag doen we dat eventjes dat terugblik met het Van Dyck Hout. En dan met een toch wat onbekende nummer. Op de Govendansen. En die zijn een aantal keren geweest. Namelijk in 2014, 2004, in het jaar 2000 en ook in 1996. En dat dit nummer toen gespeeld is, dat was echt. Want uw muziekredacteur die was er live getuige van. Op de Govendansen wij.

Set met My Bel Ami. Nou, normaal gesproken op dit tijdstip hoor je altijd nieuwe muziek, maar het is een klein beetje rustig. Maar daar gaan we binnenkort weer mee starten. Daarom nu nog even wat nieuwe muziek, maar wel van een paar maanden oud. In mei kwam deze uit van Bente, 321.

0: met I Wanna Be, een van hun grote hits. Het loopt zo mooi tegen 10 uur, oftewel, we zijn alweer aan het einde van het eerste uur Nederpop. Wat te denken van deze? Teun met een H. Dit is Hoe Het Was.
1: De ondergaande zon.

0: naar een warme zomernacht.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Lidl-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leadsjeans.nl.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra.
3: In Hoogeveen.
4: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
5: Zie meneer relax zitten onder zijn...
6: Radio A en Hunze.
7: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
6: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
8: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet en er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving. De brandweer in Lelystad krijgt hulp van collega's uit Utrecht en het Gooi. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg, Overijssel en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet op gespeeld mag worden. Gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud. Het herstel van dorre velden waar toch op wordt gespeeld kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp en ook de EU komt met hulp voor Colombia. Een magneetvisser heeft in Werkendam een meterslang kunstwerk van een vis gevonden dat een maand geleden werd gestolen. De visser zegt dat zijn magneet tijdens het vissen aan iets bleef haken wat te zwaar was om op te tillen. Met een haak haalde hij het kunstwerk uiteindelijk boven. De kunstenaar zegt nog altijd stom verbaasd te zijn over de diefstal en de vondst. Hij noemt het toepasselijk dat zijn vis in een vijver werd aangetroffen. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
10: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
6: Radio A en Hunze.
11: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
12: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
10: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
13: Korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
14: Radio Drenthe.
15: Koffie en Keuvel. Met Wim Boer.

0: zijn gelijknamige album. Paul Simon was dat en Graceland. Vriendje of tombola. Het is even naar Tine. Ik zeg Herma een hele goedemorgen.
1: Nou, goedemorgen.
0: Op deze dinsdag de 11e, de dag voordat het eindelijk zover is.
1: Ja.
0: Ja.
1: De zonsverduistering neem ik aan
0: met het over hebben. Ja, maar ik hoorde jou vanochtend alweer. Je was enorm druk met het verkrijgen of het aanschaffen van eclipsbrilletjes. Er is, zeg ik dat zo goed, licht aan de horizon. Zo'n beetje.
1: Ja, we kunnen naar het duister. Ja, nee, precies, dat wordt ingewikkeld. Ja. Ja, kleine update, ik zoek inderdaad meerdere eclipsbrillen. En er is wat onderweg. En dat zou vandaag geleverd worden. En nu staat de levering op donderdag. Dat is jammer als een zonsverduistering op woensdag is. Maar kleine update, we hebben er inmiddels twee.
0: Oké, kijk. Ja. Mijn
1: man heeft ergens toch nog twee brilletjes weten te scoren. Dus...
0: Het valt niet mee, het is roofgoed volgens mij.
1: Ja, en ik ga morgen dus met een groepje meiden. Ik heb een kinderfeestje ook nog. Dus ik heb er eigenlijk 8 nodig.
0: Ja.
1: Om iedereen tegelijkertijd te laten kijken. Maar hey, met twee, dan kunnen we gewoon bij Tourbeurt. Dus dat is ook
0: goed. Dat scheelt alweer. Ja. Ja. Goed, nou, wellicht kun je ook bij Tientje of Tombola nog een zonnebril winnen. Maar ja, dan kun je weer niet meer in de zon kijken.
1: We hebben een oogarts gehoord vanochtend. Dat moeten we niet doen.
0: Nee,
1: laskap ook niet doen. CD'tjes
0: niet
1: doen. En maar met water. Met spiegelbeeld ook niet doen.
0: Gewoon de officiële bril, want die haalt volgens mij 99,8% van het licht of zo had hij schijnbaar.
1: Nou, ik ben heel benieuwd.
0: Nou, ik ook.
1: Heb jij zo'n bril? Ga je morgen kijken?
0: Nee, ik ga niet kijken. Okay, nee, ik zit in het journaal. Dus het is goed.
1: Terug naar het spel.
0: We gaan ons spel spelen, inderdaad. Want wij zijn op zoek natuurlijk nog iets, de instapvraag in dit geval. En we gaan het hebben over Dreugenworst. Natuurlijk het nationale product van Drenthe. Maar welke band schreef er ooit een lied over?
1: Oh, die is
0: dat is
1: niet
0: de moeilijkste, dacht ik. 0592 33 11 88. Appje sturen mag natuurlijk ook.

0: muziek van Frida Payne op Radio Drenthe met The Band of Golds.
1: Vriendje op tombola.
0: Het is een mooi tijdstip om ons spel te gaan spelen. Aan de telefoon heb ik Geke. Geke, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Wim.
0: Geke Oostbrink.
2: Ja, helemaal.
0: Afkomstig uit...
2: Emmen. Ja, officieel uit Coevorden. Maar ik woon in Emmen nu.
0: En wat bracht je dan naar Emmen?
2: Nou, wegens gezondheidsomstandigheden, laat ik zo maar zeggen.
0: Wat dichter bij plekken waar je misschien soms wel even terecht moest, zeg maar.
2: Ja, inderdaad, laat ik zo maar zeggen.
0: Mis je Coevorden dan ook?
2: Nou, soms wel. Maar ja, die vindt het niet weer het oude wat daar geweest is, hè?
0: Nee. Dat is ook zo. Nee.
2: Maar ik kom er nog geregeld tussen.
0: En je hebt in Emmen ook goed naar je zin?
2: Ja.
0: Nou, mooi toch?
2: Prima.
0: Ja. Wat wou je doen vanmorgen?
2: Wat ik ging doen? Wat huishoudelijke dingen. Wat opruimen, wat afwassen, wasje draaien, weet ik veel. Ja.
0: En Biddy Hemmel?
2: Hemmel en dan straks naar buiten.
0: Ja. Oh, dan kun je de was ook buiten hangt er zo druk.
2: Dat kan niet. Ik woon in een flat.
0: Oh, ja, dan wat lastig.
2: Ja, dat gaat niet.
0: Een klein balkonnetje misschien, of niet?
2: Nee, heb ik ook niet, man. Nee,
0: maar tegenwoordig met deze temperatuur naar druk, ben net zo hard volgens mij.
2: Raam openen, dit is zo droog.
0: Ah, droog, ja. Hey, over droog gesproken, we hebben het over droge worst.
2: Ja.
0: Het nationale product natuurlijk van Drenthe.
2: Ja.
0: Maar wie schreef daar dan ooit een liedje over?
2: Ja, dat was Kik.
0: Hapsakee. Mooi zo. Nou, gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Je kunt er net misschien twee dreugen worsten van Helba houden tegenwoordig. Of drie misschien wel.
2: Als ik je nou vertel dat ik het helemaal niet lust.
0: Wacht even, gek. Oh, nee. Ach, nou moet je echt met water vinden, dokter. Waarom?
2: Ja, nee, dat ga ik niet doen. Nee.
0: Maar geen één variatie ook niet? Helemaal niks?
2: Nee. Vroeger wel, maar nee. Het staat me gewoon tegen. Nee, ik vind het niet lekker. Nee.
0: Ja. Ja, sommige mensen die hebben hem liefst hard, een beetje zacht of een kruidnageltje erin of dat soort dingen meer. Dus gisteravond nog een stukje Grunningen met dreugenworst had. Die was ook goed te doen.
3: Dat is wel zo'n vloeken in de kerk, Wim.
0: Ja, ik weet het, dat is lastig. Maar ja, dat was niet anders, dus dan moet je wel wat. Maar je hebt een tientje winnen gekeken, of zeg je van ik ga voor de tombola?
2: Nee, die tombola. Ach,
3: ik loop vast. Ach,
0: gelukkig maar weer. Mooi zo.
2: Veel spannender.
3: Ja, daar word ik ook altijd blij van, dat ik dat dan weer mag doen. Zijn we er klaar voor al trouwens? Of kun je nog even verder?
0: Nee, we zijn er helemaal klaar voor.
3: Ja, dan ga ik draaien.
0: Gooi er maar weer in de ding.
3: Ja, daar komt er één.
0: Kijk, dat is altijd weer de vraag natuurlijk, maar dat is allemaal weer gelukt. Klonk, hoor je dan?
3: En dan weer open zien te krijgen.
0: Ja. Je hoeft helemaal het beeld er niet bij hebben, maar je kunt gewoon horen inderdaad dat hij naar beneden valt.
3: Ja.
0: Ja, prachtig.
3: Eens even kijken, papiertje openvouwen met één hand is altijd een beetje een uitdaging.
0: Ja, ik heb een trommeltje erbij.
3: Wij hebben voor jou een RTV Drenthe stickerpakket.
0: Hopsakee.
2: Gefeliciteerd. Oh, wat leuk.
0: Ja, er zijn echt mooie, leuke stickers zitten erbij, hoor.
2: Oké, nou prima toch?
0: Hartstikke goed.
2: Ik ben overal blij mee.
0: Geke, gefeliciteerd. Blijf nog even in de lijn, dan gaan we even gegevens noteren.
2: Ja, is goed.
0: En uiteindelijk moeten we dan maar één ding doen op dit moment. En dat is gewoon die plaat nog even te draaien. Ja. Ondanks dat jij ze niet zo lekker vindt, moet je nog even met zingen met Skik. Dit is met ze met dreugenworst. Doe, Geke.
2: Doei.

ik afkomstig uit mijn geboortejaar. En hij treedt trouwens nog steeds op. Kun je nagaan hoe oud inmiddels is. Tom Jones was het en What's New Pussycat. Straks Herma met het nieuws uit de regio. Maar eerst zijn hier Daryl Hall en John Oates. Luister naar I Can Go For That.

0: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Historie en toekomst komen samen op de Tabakclassic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabakclassic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
1: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Het is 10:30, Herma nu met het nieuws uit de regio.
4: Goedemorgen. Het wordt in Drenthe steeds lastiger om een huurwoning te vinden. Door nieuwe belastingregels en wetgeving worden huurhuizen massaal in de verkoop gezet. En grote beleggingsclubs trekken daarnaast weg uit onze provincie en kopen liever vastgoed in de Randstad om te verhuren. In heel Drenthe worden er volgens Funda niet meer dan 47 woningen te huur aangeboden. De grenscontroles schieten hun doel voorbij. Daarvoor waarschuwt de Eems-Dollard-regio. Dat is het samenwerkingsverband tussen provincies en gemeenten in de grensregio. De overlast weegt volgens de organisatie niet op tegen het doel, namelijk het tegengaan van illegale migratie. Naast de files en sluipverkeer bij bijvoorbeeld de A37 bij Zwarte Meer zijn er volgens de Eems-Dollard-regio meer nadelen.
5: Wat ik jammer vind is dat we door deze grenscontroles eigenlijk weer barrières opwerpen in de grensregio die we eigenlijk niet willen hebben, waardoor het wonen, werken en leven over de grens een stuk moeilijker wordt.
4: Ja, vorige week werd bekend dat Duitsland de grenscontroles tot na september gaat verlengen. Bij een brand in een flat in Assen is gisteren aan het einde van de dag iemand gewond geraakt. Rond 5:30 brak door onbekende oorzaak brand uit in een flatwoning aan de Van der Scheerstraat. Meerdere woningen werden uit voorzorg ontruimd. De brandweer had het vuur snel onder controle. De gewonde persoon is uit de flat gehaald en naar een ziekenhuis gebracht. En na dag 1 van het Europees kampioenschap atletiek heeft Jorinde van Klinken uit Assen al een nieuw persoonlijk record en een zilveren medaille op zak. Gisteravond was ze succesvol bij het kogelstoten. Landgenoten Jessica Schilder pakte het goud. Van Klinken was direct succesvol bij haar eerste poging met 19 meter en 64 centimeter.
6: Gigantisch blij. Dit is echt. Ik kan het eigenlijk nog bijna niet geloven dat het echt is gelukt. Ik ben gewoon eigenlijk 2 weken behoorlijk ziek geweest. Dus ja, dan is het. Normaal ben ik mentaal de sterkste, zeg maar. En dat was nu wel even een uitdaging. Maar mijn doel was eigenlijk om een PR te halen en top 3. Nou ja, beter kan niet.
4: Nee, beter kan niet. Het is zeker gelukt. En vrijdag trouwens, dan komt Van Klinken opnieuw in actie, dan bij het discuswerpen. Ja, en daar mogen we haar ook echt wel een medaillekandidaat noemen.
7: Mooi.
4: Wie weet, goud.
7: Ja.
4: Waarom niet?
7: En vind ik bijzonder, gewoon bij je eerste worp al, hè? Dan is het al klaar.
4: Mooi, en een schreeuw die ze daar ook bij uitstoten eigenlijk ook nog. Prachtig was
7: heerlijk,
4: dat.
7: Alle frustratie weggegooid. Ja. Mooi zo. Ja. Goed, dankjewel Herma. Geet daar dan met het weer.
8: Er is vandaag veel zonneschijn. Vanaf de tweede ochtendhelft ontstaan er verspreid wat stapelwolken die in de middag alweer vrij snel oplossen. Het aantal zonuren is dus groot bij een licht briesje uit de noordelijke hoek. De temperatuur stijgt naar zo'n 21 tot 23 graden. In Zuid-Drenthe mogelijk tot 24 graden.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
11: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
12: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen.
13: Op deze manier geeft jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
14: Nu bij Dirk Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.
13: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.

0: ABBA op Radio Rente. En dat natuurlijk met de Dancing Queen.
1: Op Chuck. Met Remco Wilkens.
0: En voor de Dancing Queen, een bruggetje maken naar Remco. Dat is maar een heel klein stapje. Die is op dit moment in het Hogevenen. En daar is wat bijzonders aan de gang. Remco, goeiemorgen.
2: Ja, mooi. Goeiemorgen. Ja, ik sta in Hartje Hogeveen. En ze gaat hier met een scootmobiel van Staat Dammert. En een speciale tocht. 17 kilometer, meen ik. En naast mij stiet Albert Metselaar. Ja, die weet alles van de historie van Hogeveen. En die heeft die tocht ook met samensteld. Albert, wat gaat er precies gebeuren vandaag?
3: Nou, we gaan vooral een gezellige dag hebben met elkaar. En we gaan laten zien dat ALB, scootmobielrijder, dat als dat niet is, dat hij een huis vaste klump bent, wij gaan er gewoon een mooie dag van maken. En we gaan hem bewijzen met elkaar dat je bent pas immobiel wanneer je geen scootmobiel hebt.
2: Ah, juist.
3: Precies. Ja. En je kunt verder alles wat een ander ook kan.
2: Zal ik voor de lustra's even beschrijven hoe je eruit ziet. En je hebt een dikke bril op en een mooie hoodie. Ik denk, die geeft meer in mijn vleegtuig vandaag.
3: Nou, het ligt er wel op, hè. Maar dit met allemaal voorzorgmaatregelen. Ik heb een oom die alle kanten optroont. En dat is nou niet echt een manier om te rijden. Want met al die tronende oom kan ik naar 100 meter aan die wielen rijden. Dus ik heb er een goede bril voor bij gepakt.
2: Dat is allemaal logie.
3: En dat is model 1934 van de Royal Air Force. En bij mij hebben ze inmiddels ook al drie gezwelten uit het gezicht te snijden van de huidkanker. Dus vandaar dat die bescherming er ook bij is. Je kunt door doorlaten vangen en zeggen, nu blik thuis zitten. Je kunt ook zeggen, ik ga met mijn nergensveur. Ik zet er gewoon een hoed op. En zet een bril op en ik ga gewoon.
2: Maar je moet het toch uit?
3: Nou ja, het is wel slim, want als je thuis blijft zitten, dan van de geraniums word je niet beter.
2: Nee. En even over die scootmobieltocht, hè? Hoeveel deelnemers hij?
3: Een stuk of 20.
2: Ja. Dat is toch wel aardig.
3: Goed. Ja, het is altijd helemaal wachten hoeveel er komt er en hoeveel ben er dan toch niet fit genoeg om vandaag mee te maken. Dus maar je komt tot 20 man ongeveer. Ja. En vrouw.
2: En dan ga je langs historische plekken van Hogeveen en daar vertel je dan wat over?
3: Dat is de bedoeling, maar behalve historisch ook gewoon een mooi stuk natuur erbij. Ja.
2: Ja. En ben je er lang met voorbereiding? Ben je er lang mee bezig? Ja?
3: Nou, in de voorbereiding ben je ongeveer 54 jaar.
2: Oh, ja.
3: Ja,
2: toen hadden ze nog geen scootmobiel, hè?
3: Nee, maar toen was ik ook nog niet deur dat ik dat vandaag zou gaan doen. Maar kijk, ik kan ook wel zeggen, ik heb helemaal niks voorbereid. Maar je hebt natuurlijk al die zoveel parate kennis in hun geheugen. Dat je gewoon de route in moet stippelt. En dan heb je genoeg parate kennis. Ja. En de afgelopen jaren daar met onderzoek bezig waren om daar gewoon over te vertellen.
2: Ja. Kun je nou overal langs? Waar je langs wilt eigenlijk?
3: Ja, het is omgekeerd. Die kijkt voor je langs kunt.
2: Ja.
3: En die gaat zoeken naar veilige route. Hè? Want ik kan wel wat bedenken. Want ik denk, ik wil doorbekijken. Maar als er te veel verkeer is of te drukke weg, moeten we dat niet doen.
2: Nee. Dan hoorde ik je net zeggen dat je maar 12 kilometer per uur mag.
3: Nou, als de langzaamste scootmobiel 12 giet, dan gaan wij 12 met elkaar.
2: Ja, moet je wel een beetje om denken dat dat ook gebeurt. Voer hij het team aan?
3: Dat weet ik eigenlijk niet. Want als je de zwakste schakel de aanvoerder of is, de snelste rieder de aanvoerder, dan is altijd de vrouw, hè?
2: Ja, als de snelste rieder de aanvoerder is, dan kan zomaar net voor wezen.
3: Ja, precies. Dus we moeten een beetje aanpassen bij elkaar, maar dat is toch het hele geheim van de lim.
2: Ja.
3: Een beetje aanpassen bij elkaar.
2: Dat is ook zo. Ik ga eens even mijn deelnemer vragen, hè, wat die ervan vindt. Mag je wat vragen?
4: Ja, tuurlijk. Ja. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Jij bent?
4: Peter.
2: Peter. Ben je een beetje klaar, hoor?
4: Ja, laat maar komen, hoor. Ik heb er zin aan.
2: Ja.
4: Kijk waar we heen gaan, ik verseer het wel.
2: Ja, weet je zelf ook al een beetje van de Hogeveen en de historie? Of ben je juist hier ook om daar wat van te leren?
4: Nou, ik woon in Hogeveen en mijn moeder heeft er ook in Hogeveen gewoond. Zit in een hele mooie omgeving. Dus ik weet er wel een beetje van, hoor. Ja. En kan mijn familie ook in Hogeveen wonen hier. Hartstikke leuk.
2: Ja. Nou, succes. Ja. Heb er mooi weer bij. Ja, gaan ze zo Dammert Verstaat?
3: Ben je goed? van start. Ik pak de vlag en ik roep iedereen bij elkaar.
5: Ja.
3: En dan horen wij.
2: Heb je ook een bezemwagen?
3: Wij hebben een bezemwagen, maar die bezemwagen die is zo groot uit te vallen. Er kan niet alleen een bezem in, er kan ook scootmobiel in.
2: Ja, dat is de bedoeling, hè?
3: Een Steenberg scootmobiel die vangt iedereen op die, in, die om wat voor reden dan ook eruit gerold is.
2: Ja, maar er kwam hier net een deelnemer aan, hè? Die had een lekke achterbaan. Wordt die dan ook geholpen?
3: Nou, die deelnemer die gaat niet met ons mee. Dat is iemand die van het IVN hier wat gaat vertellen.
2: Oh, juist, die hoeft niet weer.
3: Die hoeft niet weer dan hier, tenminste. Anders heeft ze wel pech, want dan moest ze direct al bij de start al afloren worden, hè?
2: Ja,
3: het is wel de bedoeling eigenlijk dat we deurgoed erin. Dus als we iemand direct niet kunt helpen, dan bellen wij de bezemwagen en die zorgt dat hij thuis komt.
2: Ja, het is toch wat.
3: Ja, maar dat is toch een mooie regel, toch?
2: Ja, dat is ook wel zo. En we hopen dat je allemaal samen hier weer terugkomt.
3: Ja, dan gooi je gewoon vanuit. Het zullen nog harder weer, als ze zegt. Van wie komt volgend jaar wel weer langs bij deel 2 van de tocht.
2: Ja, kun je zo weer aanhouden.
3: Ja, precies.
2: Ja. Nou, Wim, het giet los. Ze staat er klaar voor.
3: Ik ga eens wijn met de vlam.
5: Goed zo.
0: Ja. Gas op die lolly.
1: Heb jij ook een tip voor Opchak?
5: Mail
1: hem naar opchak@rtvdrenthe.nl.

0: helemaal laten horen.
1: Wie keuvelt hier?
2: Het zat een beetje gek in dat nummer, maar het is wel mooi.
3: Ja, het is apart.
2: Ja, ja. Ik hou ervan.
3: Ja, ik ook. Englishman in New York, inderdaad, was dat van Sting. Hey, ik zag een artikel voorbij komen en ik zei de naam vanochtend al bij de hoofddracht. Dobby, daar weet jij meteen over wie het gaat.
2: Ja, ja, Judith had geen idee en jij had ook een beetje zoiets van...
3: Ik moet eerlijk zeggen, ik heb 0,0 met Harry Potter.
2: Nou, inderdaad. Dobby is de huiself van Harry Potter. Dus uit de boeken, dat is eigenlijk het allermooiste, maar ook uit de film.
3: Ja.
2: Dat is echt een heel zielig stuk ook uit het boek en uit de film. Want die huiself gaat uiteindelijk dood.
3: Mm.
2: Dobby, ja, nou, misschien is dit een beetje spoiler alert deels, maar...
3: Ja, okay, nou ja,
2: mocht je nog willen gaan lezen...
3: Ooit, inderdaad.
2: Ik kan het je wel aanraden. Ik vond het wel echt een heel mooi boek. Als je er eenmaal goed in zit, boek 1 moet je even door.
3: Ja, en dan, maar ik was aan het googelen en toen zag ik die afbeelding... en toen was ik wel in de war met dat ene rare beest uit de Band van de Ring of zo. Hoe heet dat ook alweer?
2: Gollum.
3: Oh, dat is Gollum, oh ja.
2: Gollum. Ja, dat snap ik. Nee, ja. Dobby is wel een beetje liever ook.
3: Die is liever, oké. Okay.
2: Die is heel lief.
3: Goed. Ja. Maar er is wel een dingetje mee, want in Wales... waren ze van plan om een nieuwe stroomkabel aan te leggen. Dat gaan ze ook wel doen, maar daar gaan ze nu een bochtje in leggen. Want het bleek dat hij over het graf van Dobby ging.
2: Ja, dat vond ik ook een heel bijzonder verhaal om te lezen. Blijkbaar is er dus, nou ja, in de film ook, dan gaat Dobby dood. En die wordt inderdaad begraven. En blijkbaar is er dus in Wales een plek wat dan het graf van Dobby is.
3: Daar is het opgenomen.
2: Precies.
3: En nu hebben allemaal mensen, die hebben dus de aannemer gebeld. Die zijn erachter gekomen op een bepaalde manier van... hé, ja, maar leuk en aardig, maar dat kan niet. Want nu ga je dwars door Dobby's graf heen.
2: En het is dus blijkbaar ook een plek waar mensen... waar Harry Potter fans ook echt naartoe gaan... om ook dingen neer te leggen. Heel veel stenen, maar ook sokken. Want sokken, dat was een dingetje in die film. Dat als hij een sok kreeg, dan was dat heel waardevol voor Dobby.
3: Oh ja, natuurlijk. Maar je hebt ook meer van die plekken. Bijvoorbeeld de laatste James Bond. Waar die is doodgeschoten dan, uiteindelijk. Want er komt natuurlijk straks wel een nieuwe. Dat schijnt ook echt een monument daar te zijn. En dat moet ook een bijzondere plek zijn. Een soort van bedevaartsoord is het dan geworden.
2: Ja, bijzonder eigenlijk. Want het is natuurlijk gewoon allemaal... nep, actief. Maar ja goed, als je fan bent, ben je fan.
3: Ja, nou ja, maar als je ergens komt waar ooit een keer een beroemde film opgenomen is... dan is het wel leuk om dat een keer te zien. Natuurlijk.
2: En dat is natuurlijk ook dat is ook ergens in... nou, is het in Schotland, Wales, ik weet het niet precies... die brug waar dan zo'n stoomtrein overheen gaat... dat is ook zo'n scène uit Harry Potter. Dat staat dus helemaal vol met mensen elke dag, hè, om dat te zien ook.
3: Ja, en als je bijvoorbeeld in Sevilla bent, in Zuid-Spanje... dan heb je de Plaza de España, dat is een heel groot gebouw... en daar is de Star Wars film ooit opgenomen.
2: Oh, dus daar zijn al die fans aanwezig.
3: Dan zie je dat... zie die link weer. Nou, mooi.
2: Maar dat is dus wel bijzonder dat dus het mogelijk... het is dus al door, volgens mij. Hè, dat die kabel dus wordt omgelegd voor een fictief graf van een fictief figuur.
3: Ja, alleen nu komt er dan weer langs overblijfselen uit de bronstijd. Dus hoe ze erop gaan lossen, dan moet er dan nog weer een keer gaan bekijken. Nou, zal ooit wel goed komen. Hey, en dan alvast even voor morgen. We hebben het heel vaak over de brilletjes gehad. En wat je nou wel en wat je niet moet doen. Maar wat je ook dus niet moet doen, dat zegt in ieder geval Tenet... niet je auto opladen en ook niet je vaatwasser aanzetten tijdens de eclipse.
2: Oké. Okay.
3: En dat snap ik wel, want heel veel het energiesysteem is natuurlijk ingericht op een bepaalde behoefte en een bepaald aanbod. Alleen dat aanbod van de zon is op een bepaald moment een stuk minder. En dat gaat echt met hele grote happen. Want het is 90% is verduisterd.
2: Ja, natuurlijk. En je hebt natuurlijk altijd al dagelijks de stroompiek tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds.
3: Als mensen weer thuiskomen.
2: Precies, dit valt er precies tussenin. En juist die vaatwasser.
3: Ja, daarom.
2: Die gaat om 7 uur over het algemeen aan.
3: Maar bijvoorbeeld ook elektrisch koken. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen tegenwoordig op inductie koken. En die gaan allemaal op dat tijdstip gaan ze dan
2: dan zijn ze denk ik wel net klaar, toch? Ja, kwart over 7. Oh, de meeste toch wel achter de kiezen. Maar...
3: En de afwas doe je na het eten uiteindelijk. Tenminste,
2: precies, dat is
3: de
2: vaatwasser, 7 uur. Ja.
3: Oké, goed.
2: Nou, goed om te weten. Ik ga er rekening mee houden.
3: Nou, ik denk het wel.
2: Ja,
3: ik heb wel zo'n
2: vaatwasser kan heel makkelijk.
3: Ik zou er toch een beetje mee uitkijken, inderdaad. Dus,
2: ja, toch?
3: Ja. En uiteindelijk zal het wel lastig zijn als die zonsverbijstering voorbij is... en je in het donker blijft zitten. Dat al de stroom uitvalt.
2: Nou, doe dat me niet.
3: Nee, doe me niet. Robert Holmes nu op...

0: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
1: Hey Tess.
2: Hey, lees je weer een beetje naar gisteren?
1: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
2: Yo. Heb je al in je bananenplan gekeken?
3: Radio A en Hunze.
4: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
3: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor de vernielingen en bekladdingen tegen de komst van een AZC. Eind vorige maand werden huizen en scooters in Engelen en Bokhoven beklad met anti-AZC-teksten. Agenten vielen vanochtend een huis in Engelen binnen. Een man van 52 en een vrouw van 18 zijn opgepakt na buurtonderzoek en het bekijken van camerabeelden. Ze worden verhoord en ook is er beslag gelegd op spullen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De campagne Wij eisen de nacht op wordt vanaf vandaag nieuw leven ingeblazen. Die campagne tegen geweld tegen vrouwen begon na de moord op de 17-jarige Lisa, bijna een jaar geleden. Maar volgens de initiatiefneemster is er niet veel veranderd en is het geweld tegen vrouwen niet verdwenen. Daarom zullen de blauwe posters met de gele tekst Wij eisen de nacht op vanaf nu weer te zien zijn. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. De ziekte grijpt in het land sneller om zich heen dan ooit tevoren. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland om mee te doen aan een NAVO-oefening. Het was al bekend dat Nederland aan de internationale missie zou deelnemen, maar niet duidelijk was hoeveel mensen er gestuurd worden. Die missie is begin volgende maand. Volgens minister Jezelgus van Defensie is de oefening van belang vanwege de toenemende activiteit van Rusland en China in het Poolgebied. Ze zegt dat de missie niets te maken heeft met de claim van de Amerikaanse president Trump op Groenland. Het weer zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. De komende dagen wordt het wat warmer nog. Dit was het NOS-journaal.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
11: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
12: Radio A en Hunze.
11: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
13: Kan je me horen?
14: Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
15: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
16: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
17: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
18: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
17: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
19: Radio Drenthe.

Tavares op Radio Rente en dat met Heaven Must Be Missing an Angel. Nou had ik net één stukje verkeersinformatie. Is er nog inmiddels één bijgekomen? Wonderlijk. Ik had al de N381 Drachten richting Bijlen. 3 kilometer langzaam rijdend. Of nee, 2,5 kilometer. Bijlen richting Emmen moet ik zeggen. 2,5 kilometer stilstaand verkeer tussen Sleen en Emmen. Is nu bijgekomen. 3 kilometer langzaam rijdend. Dat stilstaand verkeer tussen Oosterwolde en Appelscha. Dus hou er even rekening mee. De 381 is gewoon druk. Ik weet niet of dat iets te maken heeft met afsluiting van die andere weg natuurlijk. Dat zou kunnen, maar of dat er iets anders aan de hand is. Houd er in ieder geval rekening mee op die N381 met een 2-tal files. René Vroger nu. En een mooie duet samen met Waylon. Hoe de liefde gaat.

0: Ook op je radio met natuurlijk zijn The Wonderful World.
1: Op stap in Drenthe.
0: Ik heb even in de agenda gekeken. Dus we zitten natuurlijk nog volop in de vakantieperiode. En de hele maand juli en augustus, dan merk je dat ook als je in Geest bent. In ieder geval op de dinsdag, want iedere dinsdagochtend, ze zijn inmiddels daar al om een uurtje mee begonnen, duurt er een uur of één, hebben ze daar de mini-weekmarkt. En dat op een prachtige mooie plek. De Oude Steeg, dat tussen nummers 26 en 32. En dat met de mooie streekproducten. Je kunt het recht voor een origineel cadeautje. En ook, het is een toeristisch informatiepunt natuurlijk. En vergeet ook het gezellig het koffieterras niet. En kunnen nu vandaag niet terecht. De hele maand augustus, dus nog tot en met 25 augustus. Dat is de laatste keer. En dan blikken we vast even vooruit naar morgen. Ja, morgenavond natuurlijk wel die bijzondere eclips. En ook nog een keer in de nacht een sterrenregen die je kunt gaan zien. Daarover misschien later nog een keer meer. Maar je zou bijvoorbeeld ook in de natuur kunnen gaan kijken. En dat kan dan ook onder begeleiding. En dat wel in de buurt van Annen bij het Strubben Kniphorstbos. Het begint morgen om een uur of half zeven een wandeltocht. Die duurt tot half negen. Maar die hele eclips die zou je daar dus ook midden in de natuur kunnen gaan zien. En ook natuurlijk de rust en de magie van die natuur aanvaren. En het is nog een bijzondere nieuwe maanwandeling, zoals dat dan heet. En die nieuwe maan die staat symbool voor een nieuw begin. En dat is dan weer een mooi moment om stil te staan, om los te laten en ook om nieuwe intenties te zetten. Dat kan allemaal. Zoek even op het internet inderdaad naar een mooie maanwandeling bij Strubben Kniphorstbos. En dat vind je allemaal in Annen morgen om een uur of half zeven. Zo ongetwijfeld nog meer activiteiten worden georganiseerd, ook in verband met die eclips die dan natuurlijk is. Kim Wilde nu hier in Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Dit is Four Letter Words.

voor 10 euro. Of voor de verrassingsprijs. Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe.

houdt aan het geluid van Marvin Gaye samen met Kim Weston en It Takes Two hier op Radio Drenthe. Straks helemaal met het nieuws uit de regio en vervolgens nog een half uurtje koffie en keuvel op deze dinsdagochtend. Stuck in the Middle with You. Dit is Steel is Real.

0: historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where Classic meets Future.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
4: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
1: Tse, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra-terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Het is krap aan 11:30. Herman nu met het nieuws uit de regio.
6: Opnieuw goedemorgen. Het openluchtzwembad in Emmen-Compostcum is voorlopig dicht vanwege een vreemde lucht daar. Meerdere mensen bij het bad werden duizelig. Een van hen is gecontroleerd in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. En waarschijnlijk is de vreemde lucht veroorzaakt door twee stoffen die niet samen hadden mogen komen. Het zwembad zou om 11:00 opengaan, dus er waren nog geen bezoekers, alleen medewerkers. Het zwembad blijft nu nog even dicht en gaat mogelijk vanmiddag weer open. Geen lasbril, niet via een emmer water en ook niet door een cd'tje. Oogarts Stefan Brands van Treant drukt ons echt op het hart om veilig naar de zonsverduistering te kijken morgen. Een goedgekeurde eclipsbril is volgens hem de enige optie, want hij waarschuwt voor blijvende oogschade.
7: En dat kan dus resulteren in wazig zicht, wat dan niet meer beter kan worden met een bril of contactlens. Of dat je echt een vlekje in beeld gaat zien dat precies in het midden zit. Of dat je vervormd beeld gaat zien. Dat betekent dat de lijnen niet recht zijn, maar dat daar een kronkel in zit.
6: Anna Noorda wordt de nieuwe directeur van ondernemers- en werkgeversorganisatie VNO-NCW MKB Noord. Ze neemt vanaf 1 september het stokje over van Jelly Tiemersma. Zij was waarnemend directeur na het vertrek van Agnes Mulder. Want zij werd weer commissaris van de Koning in Drenthe. Noorda werkte eerder in de technologiebranche en had verschillende bestuursfuncties binnen de digitale sector. En een bijzondere vangst voor rattenvanger Ferdinand Kruijzen uit Nieuw-Buinen. In Oldambt wist hij afgelopen weekend 25 ratten onder een kippenhok vandaan te halen. Volgens Kruijzen uitzonderlijk, want normaal zijn het maar een paar ratten die hij vangt. Ja, de rattenvanger vangt de knaagdieren met behulp van zijn speciaal getrainde fretten en honden. Nou, dat bijzondere verhaal dat vind je bij ons in de app en op rtvdrenthe.nl. En daar vind je natuurlijk ook al het andere nieuws.
8: Met die kippenvel van gekregen.
6: Ja, ratten, ja, moet jij niks van hebben.
8: Nee, niks.
6: Nee, ik ook niet.
8: Dank je wel, Herma. Gita Spannenburg dan met het weer.
9: Er is vandaag veel zonneschijn. Vanaf de tweede ochtendhelft ontstaan er verspreid wat stapelwolken die in de middag alweer vrij snel oplossen. Het aantal zonuren is dus groot bij een licht briesje uit de noordelijke hoek. De temperatuur stijgt naar zo'n 21 tot 23 graden. In Zuid-Drenthe mogelijk tot 24 graden.
10: Waar is mijn zwembad?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
13: Allsafe!
14: Geeft ruimte.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Ik doe het voor gezonde nieren.
19: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
20: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil.
3: Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

0: 1 hit in Nederland. Dat was deze voor Charles en Eddie met Would I Lie to You?
1: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met...
0: Het is dinsdag, dus is weer tijd voor de column van het Huis van de Taal. En die is vandaag afkomstig van Arja. En die gaat over iets waar ik mij ook wel in herken. Ik heb er namelijk ook wel eens last van.
3: Scheren die niet knippen wilt, maatbekers die jij niet aflezen kunt... omdat die lettertjes precies aan de andere kant staat. Computermoezen die verkeerd klikt... en uitgeveegde vulpenletters bij het leren schreeuwen. De meeste linkshandigen onder ons moet dit arms bekend voorkomen. Ik hoor er zelf ook bij die 10-15% van de bevolking... die soms net wat meer moet improviseren, aanpassen... of net wat meer muiten moet doen om wat aan te leren. Zo herinner ik mij nog de frustratie van de handwerkjuf op de basisscholen... die mij niet aan het rondjes haken kreeg... omdat ik dat niet voor mekaar kreeg met een precies omgekeerd voorbeeld. En toen ik wat ouder was, gitaar wil leren spelen... moesten de snaren er omgekeerd op. Nou, dat wel prima. Het vroeg gewoon wat meer geduld en wat aanpassing. En dat is langer niet zo slim als de oudere generaties... die nog daadwerkelijk straf kregen als ze met links schreven... en gedwongen met rechts moesten leren schreven. In veel culturen en daarmee ook in veel talen... staat links meestal niet voor veel positiefs. Zo kun je in het Drijns met het linkerbeen het berg stappen. Met het verkeerde been dus. En hij niet lusten wilden of Oost-Indisch doof waren... waren die zogezegd doof aan het linkeroor. En hij twee linkerhanden hebt, is dat nou ook niet bepaald een compliment. Net zoals wanneer ze van Ine zegt... dat hij met het linkeroog in het rechter vessenbusje kieken kan. Dan loen ze namelijk behoorlijk. In het Duits is nog altijd het woord linkisch in gebruik... om te zeggen dat Ine wat onbeholpen en wat weinig elegant beweegt... En kleren die jij krang aan hebt in Duits, die draag je dan ook linksom. En ook al is het woord in Frans voor een totaal ander woord, gauche, toch betekent ook dat onhandig en onbeholpen. Nou, is het dan alleen maar ellende met links? Nou, gelukkig niet. Wij linkshandigen hebben niet voor niks de evolutie doorstaan. Want in een 1-op-1 duel, bij sporten bijvoorbeeld, is het wel machtig handig en kun je een tegenstander veel makkelijker verrassen. En wij bevinden ons in goed gezelschap. Met linkshandigen als Phil Collins, Paul McCartney, Johan Cruijff, Prinses Amalia en Leonardo da Vinci. Tot slot geeft ook het Drijns best een positieve kick nog op links. Met de uitdrukking, een stokje in de linkerhand. Dan zat er namelijk een goed stuk vlees. En waar je nou complete webshops met balpen, messies, sleeven, snuisgeren en portemonnees voor linkshandigen hebt... bericht ook het Drijns woordenboek al over links- en rechtshandige voorwerpen. In Beilden bijvoorbeeld schreef ze op... voor het messen hij linkse en rechtse troefels. Tot slot kent uitgeverij Het Drentse Boek... ook nog een bijzondere linksumreeks. Boeken die uitgebracht bent met een exclusieve oplage van 50 exemplaren. Dat bent boeken in uitgekomen van onder andere Leni Hamminga... Jannie Boerema en Martin Kuster. De boeken werden nummerd en signeerd door de schrijver. En met welke haan ze dat gedaan hebt, dat weet ik dan weer niet. Maak er een mooie dag van, hè? Mooi.

meestal zijn het toch de andere liedjes die voorbij komen. Bijvoorbeeld de Total Eclipse of the Heart. Maar deze mocht er ook zeer zeker zijn voor Bonnie Tyler. 8 juli, jongstleden, overleed ze in Faro, Portugal. Dit was Holding Out for a Hero. Op zo'n tegen 12 uur hier op deze dinsdagochtend. Bij Koffie en Keuvel op Radio Rente. Dit is Danny Vera en DNA.

minuten. Dan vlak daarbij met Danny Vera en zijn DNA. We zijn het einde gekomen van deze aflevering van Koffie en Keuvel. Natuurlijk vanmiddag nog veel plezier met Anouk en René. En morgenochtend om 9 uur ben ik er weer voor een nieuwe aflevering. Tot slot is He Madness in Our House. Mooie dag.

0: historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
1: Blommode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode.

0: Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op blommode.nl. Blom maakt je blij.
1: Ze zijn er weer.
2: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl. Museumcollectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museumcollectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl.
3: Radio A en Hunze.
4: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
3: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Syrië is de Syrische oud-dictator Assad bij verstek ter dood veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Ook zijn broer kreeg de doodstraf opgelegd. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat de rebellengroep HTS de steden Homs en Damascus veroverde en zijn regime was gevallen. Naar verluid zit hij in Rusland. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Een paar gebouwen zijn niet meer te redden. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet. Er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving en mensen wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden vanwege de rook. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor vernielingen en bekladdingen van huizen en scooters tegen de komst van een AZC. Het zijn een man van 52 en een vrouw van 18. Ze werden opgepakt na buurtonderzoek en aan de hand van camerabeelden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van een vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor tv-camera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt, in een cateringwagen zijn gestapt vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Het weer, zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken bij 20 tot 26 graden. De komende dagen een stuk warmer nog. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
8: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
9: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
10: Radio AN Hunze.
9: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Radio Drenthe.
13: Anouk in de middag met Anouk Middel.

0: Dit najaar komt hij voor een paar concerten naar Nederland. Eind oktober is hij in Haarlem, in Rotterdam, Utrecht en Eindhoven. Paul Carrick hoorde hier op Radio Drenthe.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Wat super fijn dat je weer luistert. Vind ik heel gezellig. Wij zijn de hele middag weer bij je. En wij, het is niet dat ik aan het schizofrenie lijd momenteel, maar wij zijn toch Herma en ik. En Herma die zie je momenteel even niet in beeld, maar die schuift wel weer aan. Want Herma die houdt al het nieuws in de gaten en die praat ons daarover bij rond 12:30. En dat gaat onder andere over, misschien heb je het meegekregen, misschien heb je het gehoord van Herma eerder al, of op onze site gelezen, over het openluchtzwembad in Emmerkompas. Daar hing vanochtend een vreemde lucht en meerdere mensen werden daar ook duizelig van. Nou, het zwembad was nog niet open trouwens hoor. Het zou om 11:00 open gaan, maar er waren nog geen bezoekers binnen. Maar toch, die mensen die daar rondliepen, die dachten, hè, ik voel me niet helemaal lekker, een beetje duizelig en zo. Eén persoon is toen gecontroleerd door een ambulance. Brandweer is er ook bij geweest. Onze verslaggever ging ook even kijken, maar het viel allemaal dik en dik mee. Waarschijnlijk twee stoffen die niet bij elkaar hoorden en die toch even bij elkaar zijn geweest. Maar alles is alweer helemaal in de rusten. Dus voor de laatste berichten dat ik weet, is het zwembad nog niet open, maar gaat het wel weer binnenkort open. Maar een beetje storm in glaswater dus. Dus dat is goed om te weten. Want het wordt natuurlijk best lekker weer. De echte hete dagen die komen er nog aan, maar vandaag is het toch ook lekker om te zwemmen. Die hete dagen, hoe heet die gaan worden, dat horen we straks van Greta Spannenburg, onze weervrouw van vandaag. Ook rond 12:30 praat ik weer met haar. Tientje of Tombola gaan we weer spelen. Nou, ik hoorde al bij Wim dat een heel dik stickerpakket weg is gegeven. Nou, is die er ook maar weer mooi uit. Tegen kort over twee zijn er weer van alle prijzen te winnen. Het is komend weekend een hele bijzondere dag voor Drenthe. En waarom, dat hoor je straks van Nelly. En ik ga bellen met Rick. Ik ga eens even kijken of Rick zijn zenuwen nog een beetje onder controle heeft. Ik ben bij voorbaat al apentrots op Rick. Want Rick doet mee aan een WK. En dit WK wordt deze week georganiseerd in Aken. En wat voor WK dat is, dat gaat hij je zo meteen zelf vertellen. Misschien kan ik dat ook wel een beetje laten zien. Maar echt diepe buiging hoor, nu al voor Rick uit Hollandse Veld. Nou, dat en heel veel lekkere muziek natuurlijk de komende uren. We beginnen met Veldhuis en Kemper.
3: Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin.

0: met een folie op Radio Drenthe. En What's the Matter Baby? En daarvoor Veldhuis en Kemper. En ik wou dat ik jou was. Komende donderdag wordt het een spannende dag voor Rick Bierleng uit Hollandse Veld. Of misschien wel niet eens spannend, maar in ieder geval bijzonder, tenminste denk ik. Want dan komt er een droom van hem uit. Hij komt donderdag namelijk in actie op het WK Voltige in Aken. En Voltige, dat is een vorm van turnen op de rug van een galopperend paard. En Rick is al in Aken en ik heb hem nu aan de telefoon. Goedemiddag, Rick.
1: Hey, goedemiddag.
0: Wat is het voor jou, vooral spannend of bijzonder?
1: Ik denk voornamelijk heel bijzonder. Hier kijk ik namelijk ook echt al minstens 10 jaar naar uit. En het is eigenlijk eigenlijk wat ik eerder ook heb gezegd, een droom die uitkomt. Dus ik wil er voornamelijk ook heel erg van genieten.
0: Ja, fantastisch man. Dit is jouw eerste WK, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, en daar kijk je al 10 jaar naar uit en nu is het dan gelukt.
1: Wow. Ja, zeker.
0: met wie sta je in de ring komende donderdag?
1: Met Maureen. Ja. Met Maureen Hekert, dat is de longeur. En met Escape, dat is het paardje.
0: Ja, en ben je ook alleen met dat clubje daar in Aken? Of zijn er meer mensen nu mee?
1: Ja, we hebben nog een dierenarts die mee is. De bondcoach, Claire de Ridder, die is ook mee. En daarin nog allemaal andere atleten en andere paarden die ook mogen starten.
0: Ja.
1: En dan zelf hebben we nog een hoefsmid zelf nog mee. En Jara Zomer die ook nog mag starten.
0: Oké, okay. En familie uit Drenthe ook?
1: Ja, die komen ook allemaal. Mijn ouders die komen. Mijn zussen die komen.
0: En zelfs
1: mijn vrienden die komen zaterdag ook nog kijken.
0: Oh, wat leuk. Huh? Ja, zaterdag? Super. Het is toch donderdag?
1: Ja, ik mag donderdag, vrijdag en zaterdag starten.
0: Oh, want hoe gaat zo'n WK dan? Wat moet je allemaal doen?
1: Ja, vandaag hebben we de openingsceremonie vanavond en de paardenkeuring. Dan morgen hebben we de officiële training. Dus krijgt elke voltigeur die krijgt 5 minuten in de officiële ring om alvast een beetje wat oefeningen te oefenen. En die ronde is voornamelijk ook voor het paard om te wennen aan de grote ring. En dan donderdag dan hebben we de plicht. Dat zijn alle verplichte oefeningen. Dan vrijdag de technische test met deels verplichte oefeningen en deels wat vrije oefeningen. En dan zaterdag is de vrije kuur.
0: Okay.
1: Wat helemaal allemaal vrije oefeningen zijn.
0: Och, wat een prachtige dag in het verschiet. Waar ligt jouw kracht? Ja. Welk onderdeel vind je het leukst om te doen?
1: Tegenwoordig is het allemaal een beetje gelijk geworden, denk ik. Maar ik vind de kuur vind ik ook echt wel heel leuk. Dat is ook de laatste start, telt ook het meeste mee. Maar daarin kan ik echt wel mijn ei kwijt en kan ik ook echt wel een showtje ervan maken. En dat vind ik altijd wel echt heel gaaf.
0: Want hoe gaat dat dan? Telt ook het meeste mee, hoor ik je zeggen. Hoe word je uiteindelijk wereldkampioen Voltige dan?
1: Ja, je hebt dus 3 starts. De eerste, tweede plicht en een technische test tellen beide mee voor 25%. En dan de kuur, die telt voor 50%. En dan die 3 scores, die tellen ze bij elkaar op. En dan degene met de hoogste score, die is uiteindelijk wereldkampioen.
0: Okay. En hoe sta jij in die wereldrange?
1: Nou, vorig jaar was ik 8e, maar dat was het met het Europees kampioenschap. Nu doen er ook veel meer mee. Volgens mij rond de 20 mannen doen er mee. Ja. Die allemaal ook echt op topniveau presteren. Wat ik eerder ook heb gezegd, ik hoop dat ik de top 10 haal. Maar heel erg gezegd, vind ik het belangrijkste dat ik gewoon lekker mijn rondes kan draaien. En ook kan focussen op mezelf en op een paardje. En dat ik voornamelijk geniet.
0: Ah man, dit is al fantastisch. Hoe kom je daar eigenlijk op zo'n WK terecht? Neem aan dat daar een heel traject aan vooraf gaat.
1: Ja, klopt. Je hebt internationale wedstrijden waar je aan mee moet doen. Dan heb je sowieso één daarvan is een observatiewedstrijd. Daar kijkt de bondscoach en heel Team NL ook naar hoe je presteert. En je hebt 2 keer moet je nog een kwalificatiepunt halen. Dat is voor senioren is dat een 7.2. Dus dan moet je een gemiddelde van de 7.2 halen. En als je die 2 keer hebt gehaald, dan heb je je gekwalificeerd om daar naartoe te mogen. Maar dan moet de bond je uiteindelijk nog wel kiezen.
0: Ja, en die kiest jou. Gewoon.
1: Ja,
0: Rick uit Hollandse Veld. Hey, ben je al lang een setje met Escape?
1: Ja, sowieso 4 jaar. 4 jaar geleden ongeveer, toen was ik ook meegegaan met Maureen om te kijken van hoe het paardje loopt. En toen hebben we er samen voor gekozen om ervoor te gaan. En langzaam hebben we me beleerd tot een Voltige paard.
0: En hoe gaat het dan? Waar train jij? Ook bij ons gewoon? In Drenthe of ergens anders?
1: Nee, net over de grens helaas. Dicht bij Hardenberg. Want je hebt niet heel veel verenigingen. Dus soms moet je roeien met de riemen die je hebt. Maar dat was alsnog 20 minuutjes rijden. En dan hebben we daar bij de Horst

0: Ja, serieus. Diep respect gewoon. Ja, man, ik kan uren met je doorpraten. Want hoe begin je aan zoiets überhaupt?
1: Ja, voor mij, ik turnde dus ook al.
0: Ja.
1: En ik vond paarden altijd al fantastisch. En toen hoorde ik van de fatigue-sport. En toen dacht ik, nou, ik probeer het een keer uit.
0: Ja.
1: De klik was er gelijk. En ik vond het echt heel gaaf om zo'n sport samen met een dier en nu dan een paard zo'n sport te beoefenen.
0: Ach man. Hey, is dit ook ergens te zien? Kunnen wij dit volgen? Wordt dit uitgezonden?
1: Ja, het is wel te zien op Clip My Horse. Maar volgens mij heb je daar een best prijzige abonnement voor nodig. Dus dat is jammer, maar we proberen altijd zoveel mogelijk nog steeds een beetje op de socials, op Instagram te posten.
0: Ja.
1: Dus voor wie het geld ervoor over heeft of misschien al een abonnement heeft, kan Clip My Horse. Maar voor de rest denk ik op de socials.
0: Ja, wij gaan jou sowieso in de gaten houden. Ik wens jou heel veel succes komende donderdag, vrijdag en zaterdag. Want wanneer horen we dan hoe hoog je bent geëindigd?
1: Zaterdag.
0: Zaterdag
1: is ook gelijk de prijsuitreiking.
0: Oké. En doe je ook nog iets speciaals na die eerste wedstrijd toe? Heb je speciale bijgeloof dingetjes, vaste gewoontes?
1: Ademhalingsoefeningen.
0: Oh,
1: dat,
0: echt?
1: Dat is die ik heb geleerd, ja. Okay. Om echt energie en rust te krijgen en dat helpt.
0: Nou, wij hier vanuit Drenthe duimen voor je. En we zijn nu al trots op je en we zien ernaar uit. Heel veel succes en geniet er ook van.
1: Ja, dankjewel.
0: Dag Rick, zet hem op.

deze dame die je hoort, Lisa Ploeger, die komt gewoon bij ons uit de provincie. Oorspronkelijk uit Gieten, maar momenteel woont ze in Assen. Zometeen het laatste nieuws uit de provincie. Herma praat je helemaal bij.

0: Kurk24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
2: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: 1:30 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe. Herma praat ons bij. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Het openluchtzwembad in Emmen-Composcuurm is voorlopig dicht vanwege een vreemde lucht daar. Meerdere mensen bij het bad werden vanochtend duizelig. Een van hen is gecontroleerd in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. En waarschijnlijk is de vreemde lucht veroorzaakt door twee stoffen die niet samen hadden mogen komen. Het zwembad zou om 11:00 opengaan, dus er waren nog geen bezoekers binnen. Het zwembad blijft nog even dicht en gaat mogelijk vanmiddag wel weer open. Een automobilist is vanochtend gewond geraakt in Roswinkel. Op de Roswinkelerstraat ging het mis toen de auto van de weg raakte en tegen een boom reed. De bestuurder is naar een ziekenhuis gebracht en de weg in Roswinkel was tijdelijk dicht. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Ja, geen lasbril, niet via een emmer water en ook niet door een cd'tje. Oogarts Stefan Brands van Treant drukt ons echt op het hart om veilig naar de zonsverduistering te kijken morgen. Een goedgekeurde eclipsbril is volgens hem de enige optie, want hij waarschuwt voor blijvende oogschade.
7: En dat kan dus resulteren in wazig zicht, wat dan niet meer beter kan worden met een bril of contactlens. Of dat je echt een vlekje in beeld gaat zien dat precies in het midden zit. Of dat je vervormd beeld gaat zien. Dat betekent dat de lijnen niet recht zijn, maar dat daar een kronkel in zit.
6: Ja, en dan een bijzonder verhaal van een bijzondere vangst van rattenvanger Ferdinand Kruijzen uit Nieuwbuinen. In Oldambt wist hij afgelopen weekend 25 ratten onder een kippenhok vandaan te halen. En volgens Kruijzen uitzonderlijk, want normaal zijn het maar een paar ratten die hij vangt. En de rattenvanger vangt de knaagdieren met behulp van zijn speciaal getrainde fretten en honden. Nou, dat hele bijzondere verhaal en hoe hij dat dan doet, dat lees je bij ons in de app en op rtvdrenthe.nl. En daar vind je ook al het andere nieuws natuurlijk.
8: Herman, dank je wel. Rita, goedemiddag.
9: Goedemiddag, Anouk.
8: De weervrouw van vandaag, we hangen aan je lippen.
9: We zijn blij met warmte.
8: Ja, maar we zijn blij met zo'n dagje als vandaag.
9: Ja, het is weer even een noordelijke wind die de temperatuur een beetje getemperd houdt. We zitten nu op de meeste plaatsen op 19 of 20 graden. Met zon, met ook vriendelijke stapelwolken. Een beetje van die afgeplatte stapelwolken. Ze willen niet echt opbollen. En je zult zien dat de komende 2-3 uur veel stapelwolken ook alweer verdwijnen, wegtrekken of gewoon eigenlijk verdampen in de lucht. En dat er in de loop van de middag weer steeds meer, nog meer ruimte komt voor de zon. En temperaturen, ja, bescheiden, hè. In deze zomer is het dan allemaal relatief natuurlijk. 21 graden zo richting het noorden van Drenthe. 23 graden op veel plaatsen en 24 graden meer in het zuiden en zuidoosten. En opvallend ook, hè, die noordelijke wind brengt toch redelijk droge lucht onze kant op. De relatieve luchtvochtigheid gaat vanmiddag onder de 40% dalen en daalt de komende dagen verder naar beneden.
8: Oké, en die temperatuur gaat dan per direct ook wel weer omhoog?
9: Ja, je kunt zien dat in droge lucht gaat eigenlijk alle zon in straling komt ten bate van de temperatuurstijging. Dus je verliest geen warmte, zeg maar, aan verdamping bijvoorbeeld. Dus de komende dagen kan het flink warm worden. En in de nachten gebeurt het omgekeerde. Je verliest geen warmte aan condensatie of dauw. Het zal wel een beetje dauw zijn, maar heel weinig. Dus het kan ook weer kil worden. Dus vanavond al snel temperaturen onder de 20 graden. Vannacht, ja, 7 tot 9 graden op veel plekken. Dus ook weer een koel. koele, lekker frisse start van de woensdag. Ja, vol overtuigend zonnig. Morgenmiddag 6, 27 graden bij een lichte oostenwind. En dan een relatieve luchtvochtigheid van 25% morgen in de middag. En donderdag en vrijdag waarschijnlijk een relatieve luchtvochtigheid onder de 20%. Betekent nog sterk drogend de lucht ook. Dat die is, dus dat is ja, voor het natuurbrandgevaar ook wel weer even een aandachtspuntje. Mm-hmm. En temperaturen donderdag en vrijdag, ja, 31 tot 34 graden.
8: Ja, en jij ziet ook nergens regen komen, hè?
9: Ik zie op zaterdag een kans, een relatieve aanwezige kans tot een bui. Dan zie je bijvoorbeeld dat begin volgende week, maandag de 17e, dat doet het model al een paar runs achter elkaar. Dus dat geeft enige zekerheid dat er in Midden- en Zuid-Duitsland enige neerslag valt. Belangrijk natuurlijk voor onze rivieren. Mm-hmm. En dan lijkt er vanaf 20, 21, 22 augustus zou er mogelijk voor de kustgebieden met name wat neerslag in zitten komen. Niet gelijk voor ons, maar dat zou dan toch een beetje de droogte kunnen ledigen. Maar ja, echt snel is het nog niet.
8: Nee, fingers crossed. Hey, Gita, dankjewel, hè.
9: Alsjeblieft.
8: En fijne dag nog.
9: Fijne dag.
8: Hoi.
5: Remco is op Tjak en hij is onderweg naar Bargecompaskuum. En ik hoop dat hij het redt, dat ik met een minuut of 10, 15 contact met hem ga krijgen. Hij gaat het hebben over... Nee, dat ga ik ook nog niet zeggen. Luister maar, hij wordt opgewacht door heel veel mensen als het goed is.
4: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
15: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Anouk in de middag.

0: Elvis Presley en It's Now or Never.
1: Op Chuck.
2: Met Remco Wilkens.
0: Ben je nou bovenin geklommen, Remco? Doe toch voorzichtig,
3: ja,
0: man.
3: Ja, mooi. Ja. Ja, goedemiddag. Ja, ik sta op de stelling van Mulden de Berg. In Bargenkompas. Waarmee staat Klaas en Fred. Ja. En ja, dat is toch bijzonder, want ik ben hier wel eens eerder geweest. En ja, ben al jaren aan het renoveren eigenlijk. Hè. En morgen gaat het dan draaien. Klaas, dat is bijzonder, hè?
4: Ja, we hebben er inmiddels een dikke 3 jaar aan gewerkt. Met een gezond stellig vrijwilligers. Ja. Die hier niet weg te slaan bent.
3: Ja, die moet je dan ook maar treffen.
4: Ja, die treffen. Ik zal ze allemaal maar niet bij naam noemen. Maar dat komt niet goed. Maar we hebben inmiddels een dikke 3000 euro erop zitten. En we zijn hartstikke blij dat we hem nog zo ver hebben dat we weer kan draaien. En maar we laten hem niet draaien.
3: Vandaag niet, morgen wel?
4: Morgen komt de zoon van de man die de molen hier neerzet heeft, de Holle Bukkers.
3: Ja, dat
4: die
3: is
4: helaas niet meer leeft. Ja. Dat is jammer. Maar we hebben zijn zoon bereid om de molen weer aan de gang te maken morgen.
3: Ja, en die komt hier wel, hè?
4: En die komt hier morgen.
3: Ja, maar dat is de vader ook van Hendrik Jan Bukkers. Die kennen wij natuurlijk wel van de muziek en van televisie.
4: Ja, en ik geloof dat Hendrik Jan ook mee komt.
3: Ja.
4: Ja. En dat wordt een mooi feest morgen. Ja. En dan ben wij vrij om die molen te laten draaien zo vaak als wij wilt.
3: Nou, dat zal dan ook gebeuren.
4: Jazeker. Ja. Dan heeft Bas op Bargenkompas weer een draaiende meul.
3: Ja. Ga ik even met Fred praten, hè? Ja. Maar Fred, dan draait die meul, maar dan is het nog niet helemaal klaar, hè?
5: Dan is het nog niet helemaal klaar, nee. Want je kan zien, als je naar boven kijkt, zo'n raampje, dat moet nog vervangen worden.
3: Ja, maar niet alleen het raampje.
5: En niet alleen het raampje, de deuren moeten nog een beetje bijgesteld worden enzovoorts.
3: Ja.
5: En er moet heel veel schilderwerk nog gedaan worden. Dus er blijft altijd werk aan zo'n molen.
3: Nou is dit een koordenmeul, hè?
5: Klopt.
3: Wanneer kunnen we dan koordenmaal?
5: Nou, dat kan morgen al.
3: Oh, dat kan morgen wel.
5: Dat kan morgen al.
3: Oh ja, die staat ook al.
5: Ook klaar. Ja. Als je een goede boer voor ons weet, dan die brengt het hier, dan kunnen wij gaan malen voor hem.
3: Oh ja, kijk eens aan. Ja. En Klaas, verwaai een bult volk, denk ik me.
4: Dat hoop ik wel, ja. En ik hoop dat er met name een bult volk van Bargenkompas komt. Want wie doet niet dit werk alleen voor onszelf?
3: Nee.
4: Wie doet het niet een klein beetje voor het Veenpark, maar wie doet het vooral voor Bargenkompas?
3: Ja.
4: Zodat Bargenkompas weer een draaiende meul heeft.
3: Ja.
4: En ik verwacht ook van Bargenkompas dat ze weer de meulen voor de toekomst gaat bewaren.
3: Ja, als ze lust, het kom je erin, hè?
4: Ja, absoluut. En ik heb begrepen dat ze een borrel krijgt. En meestal wil ze daar wel op aan.
3: Komt ze wel. Hey, maar nou een rare tijd dat, hè? Want je zit hier op Veenpark.
4: Ja,
3: dan was ineens dat Veenpark failliet. En dan kon je niet bij de meul.
4: Nee, daar heb ze hoest licht in je moeder aan.
3: Ja.
4: Maar gelukkig hou je een van die het lucht weer aan dat.
3: Ja.
4: En daar ben ik heel blij mee.
3: Ja.
4: En ik heb daar ook wel een goed gevoel over, moet ik zeggen.
3: Ja. Maar dat was toch wel een rare titel.
4: Ja, maar dan heb je even niks te vertellen eigenlijk meer.
3: Nee.
4: En dan mag je ook niks, kun je ook niks. En als dat eigenlijk te lang duurt, daar was ik een beetje bang voor. Als dat te lang gaat duren, dan gaat die vrijwilligers allemaal aan het werk doen.
3: Ja.
4: En dan krijgen ze nooit weer bij de meul, hè?
3: Nee, dat is niet zo.
4: Nee.
3: Nou zit er wel weer bij die ontwikkeling, hè, in het Veenpark. Ik zag er ook al weer mensen aan rondlopen. Ja, dan wordt die meul daar ook weer bij betrokken.
4: Ja, zeker.
3: Ja.
4: Ik denk dat ze de meul een beetje gaat gebruiken als speerpunt van het park weer.
3: Juist, kom naar de meul en kijk ook even in het park.
4: Ja, ja, absoluut. Maar ik heb begrepen dat ze nog wel de rest van het jaar werk hebben om dat park weer op te knappen. En de bedoeling is dat ze volgend jaar weer, denk ik, willen schieten in het park. Maar intussen tijd, ik kan altijd wel eens een keer een beetje een evenement organiseren. Ik zal je vertellen dat met de Drentse Molendag wij deze molen ook laten rijden. En de molen openstellen voor het publiek.
3: En wanneer is dat zo weer?
4: En dat is de 22e.
3: Oh, dat is wel raar.
4: Dat is met 14 dagen.
3: Ja.
5: Eén week verderop is het Drentse Molendag.
3: Ja, kijk. Nou, dat sluit er mooi bij aan. Hè?
5: Dat sluit er heel mooi bij aan. Ja, want ja. Komt dat heel goed uit. Want we hadden hem liever niet daarna gedaan. Want dan kon je op Drentse Molendag niks doen. Want we wilden die bukkers de molen voor het eerst laten draaien. Dus komt heel goed uit qua timing zo.
3: Ja, ja. En Fred, nou sprak ik net naar de vrijwilliger. Die zei, ik woon hier haast. Geldt dat voor jou hoor?
5: Nou, ik woon hier wel vlakbij in een dorp verderop. In Emmekompas. Maar, ach... Ik ben wel de laatste paar weken, ik ben op vakantie geweest en daarvoor heb ik heel veel al hier wat extra dingen gedaan. Ja. Gewoon omdat ik een soort planning in mijn hoofd had. 12 augustus, dan moet het zover zijn dat we kunnen draaien. Ja. Dus dan moet je gewoon met z'n allen toch eventjes aan trekken.
3: Ja, en als je dan aan het waak bent met zo'n mul, dan ben je rond op een gegeven moment en dan kun je weer overnieuw beginnen.
5: Nou, dat valt wel mee, want je hoeft niet overnieuw te beginnen. Maar je moet wel gewoon dingen in de gaten houden. En wat ook heel belangrijk is, is dat we voldoende molenaars krijgen straks.
3: Ja, maar dat is ook nog wel een ding.
5: Ja, want ik zit zelf in het bestuur van het gilde van molenaars, van de afdeling Drenthe. En we moeten ook hier gewoon molenaars kunnen opleiden. Want als je molenaars opleidt, dan blijven ze ook hangen. Op een molen. Dan willen ze, wordt het een beetje hun eigen molen. En dan moet, ja, op die manier gaan ze ermee spelen. En dat is het mooiste.
3: Ja, huh? Ja Klaas. Kijken we nog even naar de dag van morgen. Ja, de mult van Bukkers eigenlijk. Ja, ja wat gaat er allemaal gebeuren? Nou?
4: Oh. Er zijn een paar van die leuren die willen een brady halen worden. Als ik er een van ben.
3: Ja.
4: Maar we halen het kort.
3: Ah.
4: En we willen die molen zo hard mogelijk aandrijden hem.
3: Giet vooral om kiek.
4: Kiek. Kiek. En we hebben de andere in de molen houden een presentatie draaien. Dan kunnen we eigenlijk allemaal zien wat we allemaal gedaan hebben. En nou ja, ik weet niet wat Bukkers nog gaat doen. Of die ook nog een prady halen wil.
3: En is hier wel een stukje muziek?
4: Ja, maar ik ergens hoop ik dat ik hem zo ver krijg dat ik zeg van we gaan ook nog even een zakje malen.
3: Ja.
4: Maar dat werd nog niet.
3: Oh, okay.
4: Dat werd nog niet. Maar dat is een verrassing voor hem.
3: Ja, goed. Nou, Anouk, Jut.
1: Ja,
3: bijzondere dag hier op Kompas.
1: Ik hoor het. En ik hoor ook heel veel lawaai op de achtergrond. Wat zijn ze daar bij jou nog aan het doen dan?
3: Nou, dat valt eigenlijk wel met.
1: Ik dacht dat er gezaagd of geklopt of weet ik niet wat
3: gedaan werd. Dan word je niet meer gezaagd en geklopt.
1: Oh,
3: nee, hoor. Misschien in het Veenpark, maar dat viel mij niet op eigenlijk, ja.
1: Oké, ze zijn echt nog bezig met de laatste.
3: Nee, dat valt wel met.
1: Okay.
3: Het is, de meeste werk is al gedaan, volgens mij.
1: Mooi zo. Genieten van morgen. Dankjewel, hè. Tot later.
3: Oké, mooi hè.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

gloedje nieuw is dit. Keith Urban samen met Michael McDonald. Doobie Brothers, we go back. Het is bijna 1 uur alweer. Na enen, jawel, elke werkdag kan je een oproepje doen na enen op Radio Drenthe. Als je op zoek bent naar iets bijvoorbeeld, want dan is de hulplijn geopend. Als jij dat ook wilt doen, stuur ons even een appje. 0592 33 11 88. Dat

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De grote brand op een bedrijventerrein in Lelystad is onder controle. De brandweer is nog wel even bezig met nablussen. Omwonenden kunnen daarom nog last hebben van stank en rook. De brand brak vanochtend uit bij een pallethandelaar. Omdat er sprake was van ontploffingsgevaar, werden omliggende straten afgezet. En vanwege de dikke zwarte rookwolken werd een NL-alert verstuurd. In Syrië is oud-dictator Assad veroordeeld ter dood veroordeeld. Volgens de rechtbank staat vast dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat rebellen zijn regime omver hadden geworpen. Assad zou nu in Rusland zitten. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug. Zo blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Voor de NAVO-missie volgende maand in Groenland, waar Nederland aan meedoet, gaan er tientallen Nederlandse mariniers die kant op. Volgens defensieminister Jessel Gus heeft de oefening niks te maken met het claimen van Groenland door president Trump. De missie wordt gehouden omdat er meer activiteit is van China en Rusland in het Poolgebied. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
7: Dit is Radio A en Hunze.
8: Radio A en Hunze.
7: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
1: Omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
10: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
9: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
10: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
13: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: PerSafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
17: Radio Drenthe.
18: Anouk in de middag met

0: dat is de Sluts en he is the greatest dancer.
1: De Hulplijn.
2: De Hulplijn.
0: We werden net gebeld door Gitty. En ondanks haar 85ste jaar mocht ik Gitty zeggen, hè, mevrouw Welling?
3: Ja hoor, doe maar.
0: Dat vind ik mooi.
3: Ja, gezellig.
0: Ja, u belde net een half uurtje geleden en u had Herma aan de lijn. Vertel, ja. Waar belde u voor?
3: Nou, ik bel eigenlijk voor, ik woon sinds een half jaar in het verzorgingshuis in Zand.
0: Ja?
3: Ja, het bevalt me prima hoor, ik heb reuze naar mijn zin. Ja. Maar, ik heb geen kinderen. Mijn man is er niet meer en ik kan nou helemaal niet naar buiten even wandelen of even naar het winkelcentrum om de hoek. Niks, want ik moet een duur hebben. Want nog niet zo lang geleden is er iets fout gegaan en is mijn rechteroog verwijderd.
0: Ach.
3: Ik heb alleen mijn linkeroog en die doet het niet zo goed. Dus ik moet oppassen wat ik doe.
0: Ja.
3: En ik kan straks misschien wel weer rijden, want ik ga morgen dan voor controle, dat zou kunnen. Maar nu niet, dus ik ben een half jaar eigenlijk helemaal de deur niet uit geweest.
0: Ach joh.
3: En dat hoeft er niet zozeer. Ik doe de deur wel op. Maar ik wil eens wel een kleintje wandelen en even op het terrasje of wat dan ook.
0: Ja. Ach, dat snap ik. Ja, heel erg snap ik dat. Want hoe mobiel bent u dan? Zit u in een rolstoel of kunt u wel achter een rollator lopen?
3: Ik zit in een rolstoel.
0: In een rolstoel.
3: Ja, en als ik weer beter kan zien, dan kan ik weer in mijn elektrische.
0: Mm-hmm.
3: Heb ik altijd wel gedaan, maar ik moet er even voorzichtig zijn. Dus
0: ja.
3: Dat doe ik nu nog niet, dus ik kom de deur niet uit. Niet dat ik over zit te zeuren, maar het is sowieso.
0: Ach ja, en helemaal met dit lekker weer even naar buiten. Dat zou zo fijn zijn. En u woont, heb ik het goed verstaan, in de Schans in Emmen?
3: Ja.
0: Ja. En u zoekt eigenlijk iemand die gewoon even met u een blokje om wil of even naar het centrum wil lopen?
3: Ja, zoiets, ja.
0: Ach, dat moet toch te doen zijn. Wat goed dat u belt.
3: Nou, ik heb 2 jaar geleden al gevraagd om een buddy. Maar toen moest je 2 jaar wachten. En ik heb hem nog nooit. Dus die komt ook niet.
0: Ach.
3: Nee.
0: Nou ja.
3: Ja, het is zo. Vrijwilligers zijn er niet, zeggen ze.
0: Nee.
3: En die vrijwilligers die er zijn, die hebben hun eigen kleintjes. Dat is hier ook zo.
0: Ja.
3: Die komen er 2. Maar die hebben eigen mensen.
0: Ja, ja.
3: Dat is toch zo?
0: Ja, nou ja, de oproep is gedaan. Als er nu iemand luistert en die het gezellig vindt om even met u naar buiten te gaan. En in de omgeving van de Schans woont. Want dat zal wel net zo makkelijk zijn, hè? Als het iemand is die nu luistert, die om de hoek woont.
3: En de Schans is dus in Emmerhout, hè?
0: Ja, in Emmerhout, in Emmer. Ja. Ja. Hoe gaan we dat doen, mevrouw Welling? Gitty, ik mag Gitty zeggen. hoe gaan we dit doen? Zal ik uw telefoonnummer gewoon hier houden, dat mensen bij RTV Drenthe even contact opnemen? Hè? Even naar de balie bellen, 0592-3311-88.
3: Ja, dat nummer. Ja.
0: Ja, dat nummer kent u ook, want dat heeft u ook gebeld, hè?
3: Ja. Ik ben heel slechtziende, maar ik ken dat nummer. Ik heb hem vastzitten. Ik kan het opdrukken.
0: Oh, wat goed. Hartstikke goed. Nee, goed dat u gebeld heeft. Mocht er nu iemand luisteren, bel dan alsjeblieft even naar de studio. 0592-3311-88. En dan brengen we jullie met elkaar in contact. Gitty, ik hoop dat het lukt.
3: Oh, ik hoop het ook zo.
0: Ik ook. Ik hoop dat we elkaar spreken en dat ik u goed nieuws kan brengen.
3: Ja.
0: Hè?
3: Ja, oké.
0: En ondertussen lekker blijven luisteren.
3: Ja, dat doe ik ook. Doei. Doei.

0: Ross en Chain Reaction.
1: De Slingerplaat.
0: Wij gaan weer op zoek naar muziek rondom een bepaald thema. En uiteindelijk hopen we even voor 26 verschillende liedjes rondom dat thema te verzamelen. En daar willen we dan graag een letter van het alfabet aan plakken en het rat erbij pakken met het alfabet. Ja, en dat rat wordt nu gevuld, hopen we vandaag met, zijn we er blij mee?
2: Ja, nou, ik dacht net, want meestal hebben we hele positieve onderwerpen. Ik weet niet of het per se positief is, maar het is wel opmerkelijk. En,
0: ja.
2: Het draait om ongedierte.
0: Ja, we zoeken een rat vol met ongedierte.
2: Dat is nog best een lastige, denk ik trouwens, qua muziek. Dus ik ben benieuwd of we tot 26 platen komen, maar ons publiek is zo...
0: Ja, uiteindelijk gaat dat altijd wel weer goed. Waarom zoeken wij liedjes met ongedierte, Herma?
2: Nou, de aanleiding is rattenvanger Ferdinand uit Nieuw-Buinen. RTV Noord had een mooi verhaal met hem. En ook bij RTV Drenthe kun je het lezen. Want hij haalde afgelopen weekend maar liefst 25 ratten onder een kippenhok vandaan in Oldambt. Nou, hij is professioneel rattenvanger, dus... Nou, hij is wel gewend aan rattenvangen, maar meestal zijn het er een paar als hij aan de slag gaat. Maar nu 25 stuks.
0: Ja.
2: Nou, verder een mooi verhaal hoe hij dat doet. Want hij heeft namelijk speciale fretten getraind en ook honden getraind. En die vangen die ratten. Maar goed, 25 stuks. Ja. Ik moet er niet aan denken.
0: Nee. Oké, maar wat is er allemaal ongedierte dan? Waar kan over gezongen worden?
2: Ja, het is ook eigenlijk misschien wel wat je zelf ongedierte vindt. Maar ik denk dan bijvoorbeeld aan... pissebedden, insecten, muizen en natuurlijk dus ratten.
0: Ja, ja, jij dacht meteen aan dit liedje trouwens, hè? Ja, die gaat wel binnenkomen, denk ik.
2: Die ligt wel aardig voor de hand, toch? Die 40, ja.
0: Ja, maar ja, ik kan er overal over gaan. Muizen, ratten, vlooien, wespen, kakkerlakken, muggen. Nou, noem maar
2: motten?
0: Op. Motten,
2: nou,
0: ja.
2: Even verder geen voorzetjes, maar...
0: 0592-331188. Dat is in ieder geval ons telefoonnummer. Je kan appen, je kan bellen om je liedje door te geven. En ik ga eens even kijken wie ik nu aan de lijn heb. Goedemiddag, met een hoek.
3: Goedemiddag, met Rien Dijkstra.
0: Dag, mevrouw Dijkstra. Ben jij een beetje kriebelig van ongediente? Of zeg je nee hoor, kan ik wel tegen?
3: Nee, de spinnen ben ik niet zo van.
0: Nee? Wat doe je ermee als je een spin ziet?
3: Nou, als ik pak de stofzuiger, dan mijn man die mag ze pakken.
0: Oh ja? Dan roep je Henk erbij.
3: Nee, Jan.
0: Oh ja, Jan.
2: Dat is een andere man.
0: Oh, bijna opa Jan. Ria, welk liedje kan ik noteren?
3: Beestjes van Ronnie's en Ronnie's.
0: Oh ja, Beestjes. Ja, zeker. Je bent de eerste. Roep maar een letter, want dan kan ik het rad alvast klaarzetten met Beestjes op de letter...
3: R van Ria, Ronnie's...
2: Oh ja, heel goed.
0: Hartstikke goed, zet ik erbij. Dankjewel.
3: Is goed.
0: Doeg.
3: Doeg.
0: Goedemiddag met Anouk.
4: Ja, met Rika.
0: Dag Rika. Van Ria naar Rika.
4: Ik denk als we dat zeggen, want ik ga doen dat liedje van beestjes allemaal, hè? Allemaal beestjes.
0: Ja. Dus daar kan ik extra streepje achter zetten. Die komt sowieso
4: maar,
0: op de...
4: Ik had nog niet meer. Ik denk, die kwam met eerste naar boven. Ik denk, dat geven we die hem deur.
0: Ja, die komt op de R te staan, Rika. Ja. Oké? Okay?
2: Ook weer de R van Rika.
0: Doei. Hoi met een hoek.
5: En Ali.
0: Dag Aaltje, zeg het eens.
5: Ik heb er zitten twee matten.

0: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
1: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leadwinkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leadsjeans.nl.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Half 2 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe, Herman Boer.
5: Goedemiddag. Het openluchtzwembad in Emmen-Kompaskuurm was voorlopig dicht vanwege een vreemde lucht. Meerdere mensen bij het bad werden vanochtend duizelig. Een van hen is gecontroleerd in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Waarschijnlijk is de vreemde lucht veroorzaakt door twee stoffen die niet samen hadden mogen komen. Het zwembad zou om 11 uur open gaan, dus er waren nog geen bezoekers, wel medewerkers binnen. Het zwembad bleef voorlopig even dicht. Of het vanmiddag nog weer open gaat, is op dit moment nog niet duidelijk. Emmen heeft weer een muziekkoepel die weer een tijdje mee kan. Het gebouwtje heeft een flinke opknapbeurt achter de rug. En de muziekkoepel was er slecht aan toe en dreigde te verdwijnen. Maar de stichting Muziekkoepel Emmen Centrum die stak daar een stokje voor. Met behulp van in totaal 50.000 euro aan subsidies is de koepel compleet gerenoveerd. Een automobilist is vanochtend gewond geraakt in Roswinkel. Op de Roswinkelerstraat ging het mis toen de auto van de weg raakte en tegen een boom reed. De bestuurder is naar een ziekenhuis gebracht en de weg in Roswinkel was tijdelijk dicht. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Ja, en geen lasbril, niet via een emmer water en ook niet door een cd'tje. Oogarts Stefan Brands van Treant drukt ons echt op het hart om veilig naar de zonsverduistering te kijken morgen. Een goedgekeurde eclipsbril is volgens hem de enige optie. Ja, want hij waarschuwt voor blijvende oogschade.
6: En dat kan dus resulteren in wazig zicht, wat dan niet meer beter kan worden met een bril of contactlens. Of dat je echt een vlekje in beeld gaat zien wat precies in het midden zit. Of dat je vervormd beeld gaat zien. Dat betekent dat de lijnen niet recht zijn, maar dat daar een kronkel in zit.
5: Ja, nou, wil je nog meer tips en waar je dus op moet letten ook? Kijk dan vooral even in onze app en op rtvdrenthe.nl. Daar vind je een uitgebreid verhaal en natuurlijk al het andere nieuws.
7: Dankjewel, Herman. Het weer nog, Greta Spannenburg.
8: Er staat vanmiddag een matige noordelijke wind en er is veel zonneschijn. Er schuiven wat platte stapelwolken voorbij die geleidelijk aan helemaal verdwijnen. En de maximumtemperaturen liggen zo rond de 23 graden. Een beetje hoog in het zuiden, een graadje frisser in het noorden van Drenthe. Nou, vanavond is het zonnig en rond ondergang nog een graadje of 16.
9: Een beetje bijzondere opdracht vandaag in de Slingerplaat. Wij zoeken liedjes waarin ongedierte bezongen wordt. En dat kan natuurlijk van alles zijn. Maar mocht je een passend liedje weten, bel hem even door. 0592-33-11-88.
10: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
11: Reis mee met Golden eSIM.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
11: Wrestling met Golden eSIM.
13: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
14: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
15: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
13: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
15: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
16: Mensenrelatie, Radboud Visser.
17: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
16: Jazeker.
18: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. En, hoe was het bij het ING servicepunt?
19: Goed, het is gelukt.
18: Wat is er gelukt?
19: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
18: Fluitje van een cent dus?
19: Nou, het was wel wat meer dan dat.
20: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
21: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

America op Radio Drenthe. Wij gaan zometeen een overzicht even laten horen van suggesties die zijn binnengekomen voor de slingerplaats. Maar eerst een liedje van het Drents Liedjesfestival van afgelopen jaar van Gunnar Koch.

0: een mooie editie dit jaar. Met mooie liedjes. Van het Drents Liedjesfestival. Songfestival Drenthe. Gunnar Koops deed mee met dit liedje. Won niet, maar liet wel een prachtig liedje na.
1: De Slingerplaat.
0: Ja, wij zijn ongeveer al een half uur op zoek naar liedjes waarin ongedierte voorbij komt.
2: Als je het dan hebt over liedjes opbrengst, jeetje. En dan zeg ik nog, hè, van, nou, ik weet niet of we een vol gaan krijgen met 26. Ongelooflijk, wat een creativiteit weer.
0: Fantastisch, hè?
2: Ja.
0: Waarom nog even zoeken wij ongedierte liedjes?
2: Ja, we hadden een bijzonder verhaal bij ons op de website rtvdrenthe.nl over rattenvanger Ferdinand uit Nieuw-Buinen. Want die, nou ja, die vangt ratten, zoals gezegd natuurlijk. Maar hij haalde ineens 25 ratten in één keer onder een kippenhok vandaan in Oldambt.
0: Ja.
2: Daar heeft hij nog nooit meegemaakt dat hij zoveel ratten in één keer tevoorschijn haalde.
0: Nee.
2: Doet hij trouwens met getrainde honden en fretten. Die fretten gaan die gangen injagen, de ratten eruit. En dan grijpen die honden die ratten en dan is het einde verhaal.
0: Wauw.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Iedereen is een baas zo ook.
2: Nou, dat.
0: Ja, het moet ook gebeuren.
2: Ja, maar goed, dit was
0: maar
2: dus
0: wij dachten meteen aan een liedje. All Right in the Kitchen. En toen dachten we, ja, daar kunnen we wel wat mee. Wij zoeken gewoon liedjes met ongedierte. En er zijn zoveel verschillende soorten, dus vul maar in. Nou, Ria belde ook, als eerste.
2: Ja, precies. Maar ook Rika. Ja. En ook Rieks kwam er nog mee. Dus
0: oh ja. Allemaal met dezelfde suggestie. Deze.
3: Beestjes, beestjes. Hoppen dekels in mijn kussen, kijk maar.
0: Het was het eerste liedje waar zij allemaal aan moesten denken. Dus die verdient sowieso een plekje op het rad. Het rad met het alfabet. En omdat Ria als eerste belde, mocht ze de letter kiezen. De R heeft ze gekozen.
2: Klopt.
0: Dus Ronnie en de Ronnies en Ria en Rieks en Rika. Zo'n toepasselijke letter inderdaad. De beestjes.
2: Nou, ook meerdere mensen kwamen met deze suggestie. Ik kende het eigenlijk niet. Onder meer Bert kwam er mee. Vader Abraham met Ugge, Ugge, Ugge.
4: Ugge, Ugge, Ugge, Ugge, Ugge. Het stikt hier van de muggen.
2: Ik ken dit helemaal niet.
0: Ik wel hoor, ik wil mee zingen.
2: Oké.
0: Ja, het hoeft natuurlijk niet alleen in het liedje te zitten. Want Leo kwam met het liedje Wind of Change van... De Scorpions.
2: Ja, natuurlijk.
0: Ja, dus die zetten we er ook bij. En een beetje in diezelfde lijn kwam ook Tina met Siske Draad.
5: Ik krijg toch allemaal de kleren van voor mij.
0: Volgens mij voor de rest niet, hè? Volgens mij zijn er voor de rest in de artiesten
2: het in
0: het liedje wel, hè?
2: Ja, volgens mij ook, inderdaad. Ja. Want deze ligt misschien wel een beetje voor de hand. Kwam ook meerdere keren binnen. Martijn, onder meer, Bert, Aaltje, Doris.
0: Ja, twee motten natuurlijk.
6: Er wonen twee motten in mijn oude jas. En die twee motten...
0: Ja, die hoort erop, hoor.
2: Ja. En de volgende, ik weet niet of ik het per se ongedierte vind... want het zijn ook wel indrukwekkende beestjes. Maar misschien valt het er wel onder. Eliska kwam met Owl City met Fireflies.
0: Oh, mooi.
7: You would not believe your eyes... if 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep.
0: En dit bewijst weer waarom ik het rad zo mooi vind, hè?
2: Ja.
0: Er komen zoveel verschillende liedjes. Er komt Doris voorbij en dan krijg je dit erbij.
2: Ja, gaat alle kanten op.
0: Ja, en bijvoorbeeld misschien ook wel de Stones. Want André en Ina die dachten allebei aan dit liedje.
8: Don't say hi like a spider to a fly. Jump.
0: The Spire and the Fly van de Stones zetten we er ook op.
2: Hoe goed is jouw Spaans, Anouk?
0: Wat denk je?
2: Want dit is het Spaans voor een kakkerlak.
0: Nou, dat weet ik toevallig. Je hoort het al, hè?
2: Ja, La Cucaracha Rita kwam er onder meer mee. Ook weer goed gevonden.
0: Vind ik wel leuk. Hoor je ook nooit meer?
2: Nee.
0: Ja.
2: En deze gingen wij ook allebei echt op aan, ook gelijk. Hè? Joke kwam met een mooie suggestie van Alanis Morissette, Ironic. En dan denk je, waar zit dan dat ongedierte? Maar het is in één zinnetje in het liedje.
9: Black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon. 2 minutes to...
0: Oh, is ook zo'n mooi nummer.
2: Ja, ja, een black fly in je wijn. Wil je niet?
0: Nee, ah, die pliep je er even uit en dan weer. Nog eentje om het af te leren?
2: Oh ja, gaan we weer een heel andere kant
0: ja.
2: op. Evert, die belde net nog op de valreep. En die kwam met Henkie, met dit liedje.
10: Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus.
0: Oh, we hebben ook veel verschillende ongedierte voorbij horen komen.
11: Ja. Ah, nog, ik zeg wel de laatste, maar ik zie dat er nog iemand belt. Dus zullen we die dan nog even meenemen? Hoi met Anouk.
12: Roelie.
11: Dag Roelie. Jij mag dan de echte allerlaatste suggestie doorgeven.
12: Let me tell you about the birds and the bees.
11: Ja, die hadden we nog helemaal niet.
12: Nou, dat dacht ik al.
11: Dank voor het doorgeven, Roelie.
12: Doei.
11: Nou, dan sluiten we nu de lijnen. We hebben meer dan genoeg.
2: Ja, bijen vind ik niet helemaal ongedierte, maar ik snap hem wel, want ze zijn best lastig.
11: Ja, daarom.
2: Ja, goed gevonden, Roelie.
11: Wij gaan keuzes maken.
2: Ja, op welke letter?
11: Ja.
2: Welk beestje op welke letter?
11: En dan pakken we het rat erbij en dan ga jij de beste slinger aan geven. En dan gaan we kijken wat het laatste liedje voor tweeën wordt. Met welk ongedierte liedje we eruit gaan.

0: Money for Nothing van de Dire Straits.
1: De slingerplaat.
0: En de laatste plaat, want waar gaan we ermee uit? We hebben geen idee nog, maar we hebben wel een keuze gemaakt.
2: Ja, we hebben een hele lijst. Inderdaad, 26 letters. Gewoon gelukt.
0: Ja.
2: Natuurlijk.
0: Ja.
2: Jij wist het. Jij zei het al.
0: Komt
2: goed.
0: Elke keer als ik denk van, dat wordt lastig. Het komt altijd goed.
2: Ja,
0: uiteindelijk komt altijd alles goed.
2: Absoluut.
0: We hebben de R weggegeven. Dat weet je, die staat...
2: Ja, als ik hem daarop draai, dan weet de luisteraar ook gelijk welke het wordt.
0: Beestjes, want Ria gaf dat als eerste door. En daarna kwam die nog heel vaak binnen. Dus die is bezet. Maar die andere, ja, wij hebben een lijstje voor onze neus. Dus ja, draai maar. Ja, dan gaan we kijken waar die op uitkomt. En dan ga ik hem erbij zoeken. En dan wordt dat de eindplaat. Dank trouwens voor alle inzendingen. Wij werden weer blij verrast, hè, Herma?
2: Ja, zeker. Absoluut. Nou, het geen letter R, want hij stopt al eerder. We zijn beland... Ja, wat is dit? Is het de F of de G?
0: Ik denk de F, als ik zo meekijk, toch?
2: Ja, ik denk het ook.
0: Oké.
2: Ik vind een beetje tussenin. Even kijken. Oh, we hebben daar al een klein stukje van laten horen. Dus dat vind ik wel leuk. De suggestie van Joke is het geworden.
0: Ik zie het. Peuteren in een glas wijn.
1: De slingerplaat.
0: Om ongedierte eruit te vissen. Wij komen uit op Ironic van Alanis Morissette. Komt-ie aan.

0: voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Aan tafel!
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
1: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
1: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
4: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: Historie en toekomst komen samen op de Tabakles.
6: Radio A en Hunze.
7: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
6: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pellethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad heeft een grote brand gewoed. Er kwamen dikke zwarte rookwolken bij vrij, waardoor een NL-alert werd verstuurd. Ook zijn omliggende straten afgezet vanwege ontploffingsgevaar. Inmiddels is de brand onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor televisiecamera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt in een cateringwagen vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en finishte ze als eerste. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter hoorde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
9: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
6: Radio A en Hunze.
10: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
9: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
12: Oh. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Probeer VitePro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Radio Drenthe.
14: Anouk in de middag met Anouk.

0: Tina Turner sammen med David Bowie en Tonight. Vriendje op tombola. Oh, nog een paar dagen en die tombola wordt steeds leger en leger.
1: Ja, en toch staan er ook best nog wel leuke prijzen, hoor.
0: Ja, zeker.
1: Kijk, die ballonvaart is er dan wel uitgegaan afgelopen weekend. Maar vanochtend heb ik toch ook weer een mooie... zo'n luchtbed, zo'n slipperluchtbed.
0: Oh ja, zo'n
1: oplaas. Het is misschien niet een prijs met superveel waarde in geld. Maar echt wel een heel leuk ding.
0: Ja, maar er zit ook nog wel een dinerbon in. Dat lijkt mij dan weer
1: heel leuk om te groeien.
0: Om te winnen.
1: Ja.
0: Er ging bij Wim een stickerpakket weg, hè?
1: Ja.
0: Nou, deze hele zomer zijn we er gewoon fantastische prijzen te winnen bij Tientje of Tombola. Hoe werkt het? We hebben zometeen een vraag. En als je het antwoord weet op die vraag, dan kan je bellen 0592-3311-88. En kom je erdoor en is je antwoord goed, dan mag je kiezen. Of je kiest voor een tientje en dat storten we dan direct op je rekening. En dan kan je doen en later ermee wat je wil. Of je zegt, nou, ik wil wel een gokje wagen. En laat Herma maar slingeren aan die tombola. Een grote soort kauwgomballenmachine is het.
1: Ja.
0: Met allemaal balletjes met prijzen. En dan is maar afwachten wat er uitrolt. En dan kan dus een beste prijs zijn.
1: Is er eigenlijk al voor het tientje gekozen deze zomer? Ja.
0: Ja. Van de week nog, geloof ik. Iemand die wilde het graag overmaken aan een goed doel.
1: Oh, wat mooi.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook.
1: Dat kan dus ook.
0: Je bent helemaal vrij daarin.
1: Ik vind de tombola wel gezellig, dat moet ik wel zeggen.
0: Altijd benieuwd.
1: Ik wil verder niet sturen, maar we vinden het altijd wel heel gezellig.
0: Ja, maar er zit echt van alles in. Hè? Sleutelhangers zitten erin. RTV Drenthe, een pet heb ik vorige week weggegeven.
1: Oh ja.
0: Maar wat ik al zei, een dinerbon zit erin. Toegangskaarten voor leuke evenementen bij ons in de provincie.
1: Okay.
0: Er zit echt van alles nog in.
1: Ja.
0: Jij hebt de vraag voor je neus.
1: Klopt.
0: Lanceren maar.
1: Ik denk dat die te doen is, zeg ik alvast. Want wat we graag willen weten is, waar staat het gemeentehuis van de gemeente De Wolden?
0: Als je het antwoord weet, kan je nu bellen. Weet jij waar het gemeentehuis van De Wolden staat? Bel dan nu als je mee wilt doen met Tientje of Tombola 0592-3311-88. Dit is Mooi Wark op Radio Drenthe natuurlijk.

0: met Quinn, Clark en Hilman op Radio Drenthe. Vriendje op tombola. Lukt het, Herma?
1: Ja, we zaten nog heel gezellig te kletsen. En toen moest ik ineens allerlei dingen doen. En dat komt goed.
0: Ja, je hebt de juiste microfoon. Tenminste, de microfoon om van je vaste plekje weg te gaan. Ja. In de hoop natuurlijk dat je naar die tombola kan lopen.
1: Maar dat is even afwachten nog.
0: Ja, want dan moet ik eerst even van Annelies horen wat het antwoord is. Annelies, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Waar bel je vandaan?
2: Uit Dalepeel.
0: Ach, en wat was je aan het doen in Dalepeel?
2: Niet zo heel veel nog. Ik heb vanochtend gewerkt. En ja, nou nog niet zo heel veel. Aan de RTV Drenthe luisteren natuurlijk.
0: Oh, heel goed. Ja. Hey, en wat doe je voor werk, Annelies?
2: Ik werk bij een meubelzaak als interieurverzorgster.
0: Oh, oké. Okay. En dat doe je elke ochtend of niet?
2: Ja, 4 dagen ochtend in de week.
0: Oké, okay. En alleen of met iemand?
2: Op dinsdag doe ik het met nog iemand.
0: Oh, dat is wel zo gezellig.
2: En de rest van de week doe ik het alleen.
0: Het was toch wel zo gezellig met z'n tweetjes.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Ah, nou goed. Hey, en je hoorde Herma een vraag stellen. Waar staat het gemeentehuis van de Wolden? En je dacht, dat weet ik.
2: Ja, klopt. Zuidwolde.
0: Ah, hartstikke goed. Je hebt gewonnen. Gefeliciteerd.
2: Oh. Ja, dankjewel.
0: Sowieso iets gewonnen, Annelies. Wil jij een tientje? Of wil je inderdaad dat Herma naar de tombola loopt om te kijken wat voor prijs daar erin zit voor je?
2: Ik ga voor de tombola.
0: Ja, dat had je al gehoopt, Herma.
1: Zeker, ik loop al.
0: De tombola, die steeds leger en leger wordt. Je kan de balletjes bijna tellen, want het is de laatste week.
1: Zal ik maar gelijk het muntje erin doen?
0: Ja, wat mij betreft wel. Annelies, wat jou betreft?
2: Ja, zeker.
1: Ja, nou, hij komt er al aan.
0: Herma gaat al bijna door de knieën voor je.
1: Nou. Ja, dat balletje is toch een beetje laag daar onderin. Hè? Dus, en dan moet ik weer met die ene hand... Ik vind het altijd ingewikkeld hoor, met de microfoon erbij. En dan een heel klein papiertje met heel veel letters. En die draait niet de goede kant op. Nou, we hebben een sleutelhanger microfoon RTV Drenthe.
0: Nou.
2: Ach, leuk.
1: En die zijn ook echt heel leuk.
0: Die heb ik ook, Annelies.
1: Ja, ik zoek hem hier ook. Ik zie hier alleen de bartjes. Die zijn ook heel leuk trouwens. Maar nou, ik zie hem zo niet, maar hij is echt heel leuk.
0: Ja.
2: Nou, dat kan er mooi aan de sleutelbos.
0: Ja, precies. Collectors item. Heel veel plezier ermee. Blijf lekker aan de lijn. Dan regelt Herma hoe je die sleutelhanger tot je krijgt. Ik wens je nog een hele fijne dinsdag. Doei, doei.
2: Ja, dankjewel. Doei.

Marktkauf Meppe, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppe, 15 minuten van de grens.

0: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzard. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads, discover the blues, explore beyond.
2: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke 500 euro een lot voor een prachtige prijzenpot van 14.000 euro. Vanaf 250 euro ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
3: Bijna 2:30, het laatste nieuws uit Drenthe. Erma Boer.
4: Ja, Neil, goedemiddag. Een mobiele flitspaal die vorige week in Hollandse Veld is geplaatst, is nu al vernield. De flitspaal stond sinds donderdag aan de Riekshoogtendijk, maar zaterdagochtend was de flitser compleet vernield. Mogelijk door een explosief. Omwonenden zeggen een harde knal te hebben gehoord. Het Openbaar Ministerie is eigenaar van de mobiele flitspalen en die laat weten aangifte te doen. Hoe groot de schade is, kan het OM nog niet zeggen. En wie er achter de vernieling zit, dat is nog niet bekend. Een automobilist is vanochtend gewond geraakt in Roswinkel. Op de Roswinkelerstraat ging het mis toen de auto van de weg raakte en tegen een boom reed. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De weg in Roswinkel was tijdelijk dicht. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Het openluchtbad in Emmekom-Paskuurm was voorlopig dicht vanwege een vreemde lucht. Meerdere mensen bij het bad werden vanochtend duizelig. Een van hen is gecontroleerd in de ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Ja, waarschijnlijk is de vreemde lucht veroorzaakt door twee stoffen die niet samen hadden mogen komen. Het zwembad zou om 11:00 open gaan, dus toen dat gebeurde waren er nog geen bezoekers binnen, alleen medewerkers. En het zwembad is inmiddels weer open. En Emmen heeft weer een muziekkoepel die een tijdje mee kan. Het gebouwtje heeft een flinke opknapbeurt achter de rug. Want die muziekkoepel was er slecht aan toe en dreigde te verdwijnen. Maar de stichting Muziekkoepel Emmer Centrum stak daar een stokje voor. Met behulp van in totaal 50.000 euro aan subsidies is de koepel compleet gerenoveerd. En tot zover het nieuws in het kort. Maar alles vind je natuurlijk uitgebreid terug via onze app en op rtvdrenthe.nl.
5: Dankjewel, Herma. Het weer nog, Rita Spannenburg.
6: Er staat vanmiddag een matige noordelijke wind en er is veel zonneschijn. Er schuiven wat platte stapelwolken voorbij die geleidelijk aan helemaal verdwijnen. En de maximumtemperaturen liggen zo rond de 23 graden. Een beetje hoog in het zuiden, een graadje frisser in het noorden van Drenthe. Nou, vanavond is het zonnig en rond ondergang nog een graadje of 16.
5: Wie weet ligt er wel goud bij jou om de hoek? Nelly vertelt er zo meer over.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Tell my Houston man, don't leave me this way. Bijna elke dag is het wel een dag van. Vandaag is het trouwens de dag van de staaldrum. Dat je er even aandacht voor hebt. Maar komende zondag is er eentje die eigenlijk wel heel toepasselijk is voor onze provincie. Het is dan namelijk de dag van het hunebed. Nou, daar moeten we natuurlijk iets moois mee doen. Nella Houtman die weet alles van een speciale fietstocht die komende zondag georganiseerd wordt. En ik heb Nella nu aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Waar gaat die fietstocht langs?
1: Die fietstocht die start in Amlo en die maakt dan een ronde. Eerst door het Kniphorst Strubbenbos. Dus door een mooi archeologisch gebied met heel veel prehistorische bezienswaardigheden. En vervolgens gaan we een beetje lager langs de Hondsrug naar het zuiden en iets hoger over de Hondsrug weer terug naar Amlo.
0: En hoeveel kilometer heb je dan erop zitten?
1: Nou, ongeveer 23 kilometer.
0: En welke hunebedden doe je dan aan?
1: We beginnen bij D8, we doen D7, D10, D12 en D13. We hebben dus totaal 5 hunebedden en we blijven ook stilstaan bij de Galgenberg. Want die heb je ook heel veel in het Strubben Kniphorstbos.
0: Ja, want het is niet alleen fietsen, het gaat ook om de verhalen. Want hoe ziet de fiets toch eruit?
1: Zeker weten, ja. We gaan 6 keer stoppen en daar hebben we verschillende verhalen over. Hoe lees je het landschap? Hoe is dat zo ontstaan? Dat is natuurlijk een hele rijke geschiedenis daar in dat gebied. En bij de hunebedden is ook heel veel te vertellen. Hoe hebben ze in hemelsnaam ooit kunnen bouwen 3400 jaar voor Christus? En hadden we geen motorvoertuigen of wat dan ook? Hoe was het leven toen? En hoe is dat verder in de tijd? Hoe hebben die hunebedden de tijd doorstaan?
0: Ja, wat is het mooiste verhaal dat je gaat vertellen?
1: Ik ben zelf nogal gecharmeerd van allerlei spookverhalen. En hunebedden die nodigen ook uit tot magie. Dus mensen heeft heel lang gedacht dat hunebedden zijn ontstaan door reuzen, de huinen. En die gingen knikkeren met stenen en zo zijn hunebedden ontstaan. Maar er zijn ook veel duivelsverhalen, witte wievenverhalen. Ik ga één wit wiefverhaal vertellen.
0: Ja, ergens weet ik iets van een witte wieven en goud en een hunebed. Wat was dat ook alweer?
1: Ja, dat klopt. De witte wieven die zouden, de duivel zou erin wonen. En de witte wieven die zouden daar hun gouden en dure sieraden verstoppen.
0: Ja, ik vind het fantastisch die verhalen te horen. Dat ga je dus tijdens die fietstocht horen. Je moet je eigen fiets meenemen, begreep ik. Hoe laat vertrekken jullie?
1: We vertrekken om 10 uur. En we hopen dan om 14 uur weer terug te zijn.
0: Oké, en hoeveel mensen kan je gebruiken?
1: Dat is 15 of 20, zoiets. Ja.
0: En aanmelden van tevoren is wel even van toepassing.
1: Zeker, ja. Dan weten we een beetje waar we aan toe zijn.
0: En hoe kan ik me aanmelden?
1: Bij Drents Landschap op de website.
0: En dan vind je wel gewoon een aanmeldknop voor deze speciale fietstocht?
1: Ja.
0: Nou, wat leuk. En zijn er nog kosten aan verbonden of niet?
1: Er zijn geen kosten aan verbonden. We vinden het wel heel aardig als mensen na afloop een donatie willen doen voor het Natuurfonds van het Drents Landschap. Maar vooraf zijn er geen kosten voor deelneming.
0: Hartstikke leuk. En het wordt fantastisch weer, dus helemaal goed.
1: Ja, het ziet er goed uit, hè? Droog en een redelijke temperatuur.
0: Ach, heerlijk, fietsweer. Nella, dankjewel. Veel plezier alvast zondag, maar dat gaat wel lukken, denk ik.
1: Dankjewel.
0: Doeg.

het zit er alweer bijna hoor. Het is alweer bijna 3 uur. René Steenbergen komt zo en hij laat je heel veel muziek horen. Uit de jaren 60 en 70 onder andere. Veel plezier erbij. Tot morgen. Mooie dag nog.

0: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
1: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazina Veen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazina Veen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
0: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
3: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend lokale tijd werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De schade is groot. Maar Colombia zegt dat er geen internationale hulp nodig is. 14 mensen zijn omgekomen toen ze illegaal in een mijn in Zuid-Afrika aan het werk waren. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens Zuid-Afrikaanse media was er een rotslawine en zijn de wanden van de mijn ingestort, terwijl de mijnwerkers ondergronds bezig waren. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen.
6: Radio A en Hunze.
7: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
6: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend lokale tijd werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De schade is groot, maar Colombia zegt dat er geen internationale hulp nodig is. 14 mensen zijn omgekomen toen ze illegaal in een mijn in Zuid-Afrika aan het werk waren. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens Zuid-Afrikaanse media was er een rotslawine en zijn de wanden van de mijn ingestort, terwijl de mijnwerkers ondergronds bezig waren. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht. En nu wordt dat 850 miljoen. Dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. De minister van Landbouw zei op een persconferentie dat de vogelgriep die sinds kort in het land is onder wilde vogels niet te stoppen is. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering loopt 1 op de 5 Australische vogel- en ook zoogdiersoorten een hoog tot extreem hoog risico te verdwijnen door de vogelgriep. Zo wordt gevreesd dat onder meer de houtman-albatros en de keizersaalscholver in delen van Australië uitsterven. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook overwegend zonnig en iets warmer bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
8: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. via omroepmaat.nl.
9: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
6: Radio A. en Hunze.
10: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

0: Dit is de Platenruiter met Lambert Metselaar. Het programma Muziek van Vinyl. Veel plaatjes, weinig praatjes.
1: Ja mensen, een hele goede middag. We zijn er weer. Dit is de Platenruiter via Radio Arnhemse. En ik hoop dat het weer goed is. Dus we gaan weer 2 uurtjes muziek maken. En ik hoop dat het mooie plaatjes bent. Hè? Je kunt altijd reageren via 06-19-29-1969. Dus mensen, dit is de Platenruiter. En dit zijn de plaatjes zonder praatjes. Hier komen ze.

Elke dinsdagmiddag van 3 tot 5. Alleen de mooiste platen. Rechtstreeks van vinyl. Blijf luisteren naar muziek van vinyl op de Platenruiter.

Ja mensen, een hele goede middag. U luistert nog steeds naar de Platenruiter via Radio Arunze. En ik hoop dat het naar hem goed is. Hè? Mensen, het eerste half uur zitten er weer op. En zoals bekend gaan we nu een half uurtje Engelstalig draaien voor de liefhebber. Engels half uurtje komt er nou aan. Hè? Dus mensen, dit is nog steeds de Platenruiter. En blijf maar luisteren. We gaan een half uurtje Engelstalig draaien. En ik hoop dat het hem goed is. Hier komt ze aan.

Ja, dat was dan van het nieuwste album van de Rolling Stones, Divine Intervention. Speciaal in Francesco, hè? Dus mensen, er is nog steeds de Platenruiter met een muziekprogramma van Muziek van Vinyl. En van 3 tot 5 gaan we nog draaien, hè? We draaien nog een kwartiertje Engelstalig en dan zien we straks wel weer, hè?

Goed, mensen. Dit was het eerste uur alweer van Radio De Platenruiter via Arnhemse met muziek van vinyl. We gaan er intussen uit voor reclame en journaal en dan zijn we daarna 4 uur zijn we er weer met nieuwe plaatjes. Dit is nog steeds De Platenruiter, dus ik zou zeggen, blijft aan je toestel.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. Politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam van de dienst Speciale Interventies, waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. Ze gingen er met z'n drieën vandoor en ontkwamen aan de politie. In de auto zaten explosieven. De man die vanmorgen werd aangehouden zou 1 van de 3 zijn. De andere 2 worden nog gezocht. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De materiële schade is groot. Vanochtend meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er, voor zover bekend, geen Nederlanders zijn getroffen door de aardbeving. In een mijn in Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en ze kwam als eerste over de finish. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter horde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.

Nou, Albert, daar in Huisje Wel de Vree. Ook mooi dat daar ook meegeluisterd wordt. Het programma is natuurlijk ook speciaal die kant op. Er is nog steeds muziek van vinyl van de Platenruiter via Radio Arnhunze. En ik hoop dat het programma hem naar genoegen is. Ik kom nog een paar plaatjes.

Duits of Engels. Als het maar van vinyl komt, je hoort het allemaal bij de Platenruiter. Muziek van vinyl.

Ja, mensen, hier horen we weer. Het is weer gebeurd voor deze week. Volgende week zijn we er weer. Dinsdagmiddag van 3 tot 5. De platenruiter met muziek van vinyl. We draaien naar hem één of twee instrumentaaltjes. En dan is het gebeurd aan deze kant. Hè. Dus volgende week zijn we er weer van 3 tot 5 met muziek van vinyl. Dit was hem voor van deze week. Dit was de platenruiter. Iedereen bedankt voor het luisteren. En tot volgende keer.

Dus mensen, allemaal bedankt voor uw aandacht. En graag tot volgende week dinsdag. Zijn wij er weer van 3 tot 5. De Platenruiter met muziek van vinyl. En ik hoop dat dan ook weer goed geluisterd wordt. Hè?

0: en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland heeft afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia, zegt de Oekraïense president Zelensky. Bij de aanvallen vielen zeker 6 doden. Gisteren zei Zelensky al dat Noord-Korea 50.000 militairen stuurt om Rusland te helpen. Volgens Zelensky wordt Noord-Korea dankzij deze militaire ervaring ook gevaarlijker voor zijn buurlanden in Oost-Azië. András Baka wordt de nieuwe president van Hongarije. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. In die rol was hij kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Uiteindelijk werd Baka door de regering Orbán uit het Hoge Rechtshof gezet. Als president volgt hij nu de Orbán-gezinde Suljok op, die na de verkiezingsoverwinning van de huidige premier Magyar uit zijn ambt werd gezet. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat meldden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook het bakfietsmerk Babou onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Volgens de regering is het virus, dat sinds kort in het land is, onder wilde vogels niet te stoppen. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering dreigt 1 op de 5 Australische vogel- en zoogdiersoorten te verdwijnen door de vogelgriep. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Donderdag en vrijdag wordt het tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
8: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen in Friesland. Tientallen demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden, met 28 mensen die op weg waren naar een sporthal om daar te overnachten. In Surhuisterveen worden tijdelijk asielzoekers opgevangen omdat de slaapplek in Nieuwe Pekela tijdelijk dicht is. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. De politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. De drie inzittenden gingen er vandoor. De man die is aangehouden zou een van hen zijn. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook bakfietsmerk Babou onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. In Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal in een mijn aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Het Hongaarse parlement heeft András Baká gekozen als nieuwe president. Als hoge rechter werd Baká nog ontslagen door de vorige premier Orbán, omdat hij kritiek had op de afbraak van de rechtsstaat door Orbán. Nu heeft het parlement hem gekozen als opvolger van de Orbán-gezinde president Sulcuk. Het weer. Vanavond en vannacht verdwijnt de bewolking. Minima tussen 8 en 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

Zijn jullie wel eens in Kochem geweest? Als jullie het niet kennen, Kochem dat ligt in Duitsland. Het is eigenlijk Terschelling, maar dan aan de Moezel. In de zomer gaan alle mensen uit de Achterhoek op hun brommer er naartoe. En dan gaan ze allemaal met allemaal Nederlanders in kroeg met Nederlandse barkeepers naar Nederlandse muziek te luisteren. Daar hebben wij een protestsong over geschreven. Nadat P daar een keer op vakantie toevallig terechtgekomen was. Het gaat over een jongen die heet Jochem en die woont in Lochem. En die gaat op vakantie naar Kochem. Ja, toevallig, dat rijmt allemaal net, dat is heel toevallig.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Jammin' and Drive. You know the song by Phil Collins in the air of the night about that guy who could have saved that other guy from drowning but didn't? Then Phil throwing off.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn app
1: en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers om geldautomaten open te maken. Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Het gereedschap achter slot en grendel bewaren kan niet, omdat de brandweer snel moet kunnen uitrukken. Wel worden er vaker beveiligingscamera's opgehangen. Tientallen demonstranten hebben gisteravond in het Friese Surhuisterveen geprobeerd om een bus met asielzoekers tegen te houden. 28 mensen waren op weg naar een sporthal om daar te overnachten toen actievoerders de straat blokkeerden. De ME heeft vervolgens ingegrepen. Het was de derde avond dat asielzoekers vanuit Ter Apel in Groningen naar Surhuisterveen werden gebracht, omdat de noodnachtopvang in Nieuwe Pekela tijdelijk gesloten is. Fietsenproducent Axel, dat achter de merken Batavus, Sparta en Babou zit, is failliet. Het Heerenveense bedrijf kwam na de coronacrisis in de problemen toen de vraag naar fietsen terugviel. Economieverslaggever Roland Muller.
4: En bij Axel kwam daar nog in het bijzonder bovenop dat er incidenten werden gemeld met bakfietsen van dat merk Babou, die door elkaar zakten, die door midden braken. Nou, dat leidde tot een hele grote, superdure terugroepactie. Dus in plaats van groeien moest er opeens rigoureus worden ingegrepen.
3: De curatoren zeggen een doorstart te onderzoeken. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Het is haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Milou van Wijk werd tweede in Parijs. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: 12 uur naar bedden. 12 uur naar bedden. Eén geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Mobiel, het geluid van de Radio AN Leuze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Leuze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar, aldus Rijkswaterstaat. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers. Deze brandweercommandant zegt dat de inbraken een onveilig gevoel veroorzaken.
2: De collega's die het meemaken op kazernes waar ze 's nachts verblijven, die vinden dat ook heel vreselijk. Het idee dat er iemand in jouw gebouw aanwezig is, dat leidt ook wel tot angst en ook heel veel woede en frustratie.
1: Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Hongarije heeft een nieuwe president, András Baka. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. Hij was kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. De oppositie in de Amsterdamse gemeenteraad wil een spoeddebat over de kosten van een nieuwe brug over het IJ. De verantwoordelijk wethouder hield informatie achter over enorme kostenoverschrijdingen. AT5-verslaggever Nicolai Brannan heeft de cijfers.
3: Ja, er was dus in de boeken 325 miljoen euro gereserveerd voor de verkiezingen. Toen was wel al bekend, nou, dit infrastructuurproject gaat ook daar ruim overheen. Maar dat dit naar misschien wel 850 miljoen gaat, dus een stijging van ruim 2,5 keer. Ja, daar schrok echt iedereen van toen dat naar buiten kwam.
1: Wethouder Van der Horst, ook lijsttrekker van D66, wist dit al voor de verkiezingen, maar wilde het slechte nieuws toen niet bekendmaken. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Text message. Saved Saturday at 9:24 p.m.

0: Nu hallo. Komt het.
1: Hey, wacht, nou die van mij ook?
0: Ja, ik hoor jou.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ik hoor mezelf niet. Maar dat geeft niet.
0: Dat geeft niet, als wij jou maar horen.
1: Ik heb twee oren, maar ik hoor maar één oortje. Wacht eens even, ik heb de oplossing. Dat is nu.
0: Kijk.
1: Ja.
0: Nou, ja. We zijn er weer.
1: We zijn er weer, vakantie is over.
0: Ja.
1: We gaan er een mooi programma van maken. Zullen we een beetje oude muziek doen?
0: Heerlijk.
1: Het is ja, de eerste week van... Het is de tweede week van augustus, maar dat maakt het niet uit.
0: Ja, voor ons de eerste.
1: We zijn er een tijdje niet geweest. En wat heb ik dan voor nummer op staan? Een nieuw nummer van Anthrax. Dat klopt ook niks van. Nou, gaan we dat gelijk veranderen. Gaan we gewoon veranderen.
0: Oh, ga je veranderen. Ga ik veranderen.
1: Ja, even kijken. Hoor.
0: Dus verzoekjes, oude meuk.
1: Ja, even terug. En dan maken we deze ervan, Karin. Maar dat is wel een beetje eigenlijk. It's a madhouse.
0: Ja.
1: Of niet?
0: Zo is het.
1: Dat bedoel ik. Dan gaan we weer verder. Dus lekker oude meuk gaan we draaien vandaag. En lekker weer uitzending doen. Iedereen goede vakantie gaat, hoop ik. En misschien bent er nog mensen die vakantie krijgen nog. Maar ik ben er, ik ben vandaag weer in geweest. Poem. Dat is een bittere pil, Karin.
0: Ja, dat geloof ik.
1: Zeker
0: altijd
1: weten.
0: Even weer lastig weten. Beginnen.
1: Maar ja, goed. Morgen is het gewoon weer zoals het altijd was.
0: Gaan we richting de top 100 nu?
1: Ja, we gaan die kant wel weer op, ja. It's a madhouse, Anthrax. Dan moet het wel doen natuurlijk. Hebben we dat weer. Oh, gaat hij weer niks doen. Jawel.
2: It's time for your medication, Mr. Brown.

0: Ja, je hoorde Anthrax dus met Madhouse. Ik word gek van die... Ik doe hem straks hier wel in, dat is beter. Het eerste verzoekje, er mogen gerust meer verzoekjes komen door elkaar in.
1: Ja, zeker.
0: Ze zijn in ieder geval met mannen vier, dus...
1: Ik dacht dat ze altijd heel goed waren in die oude meuken.
0: Ja, maar het gaat niet echt snel nog. Ja, doe maar. Het zal zo wel komen, denk ik.
1: Ja.
0: En later in het programma heb jij nog een mededeling, Karin?
1: Ja. Ik moet even... Ja?
0: Je zegt maar dat het zover is. Ja?
1: Is goed, ga ik doen.
0: Deze is voor Jan uit de CNW. We Came to Rock van de Pretty Maids. Lekker nummer trouwens.

0: dan? Ja.
1: Ja, die doe ik omhoog.
0: Dat is wel heel goed, ja.
1: Okay.
0: Hallo, ja?
1: Ja, nou, ik heb een mededeling. Ik vind het wel een beetje lastig hoe ik dit ga brengen, maar ik heb sinds eind juli weet ik dat ik voor de derde keer, of voor de derde keer kanker heb, maar voor de tweede keer borstkanker, dit keer aan de andere kant. En vandaag heb ik gehoord dat ik 10 september wordt geopereerd. Wat voor operatie dat wordt, weet ik nog niet. Het ligt ook aan wat ik zelf wil. En het natraject weet ik ook nog niet. Maar veel onzekerheid. Ik ben fucking bang dit keer.
0: Ja, ik snap het. Ik snap het helemaal.
1: Maar ik blijf positief.
0: We moeten positief leven, Karin. Dat sowieso. Je hebt je verhaal gedaan nu.
1: Ja, nee. Start maar nummer 1.
0: Super, start ik in. Helemaal vol, helemaal vol. Speciaal voor, ik weet het niet meer. Even vergeten, zeg maar.

0: Ja, Hammerfall hoorde dus met het nummer Hammerfall, wat heel moeilijk te vinden was, maar dat viel eigenlijk best wel mee elkaar in. Nou, maar met jij keek, ja, dat begrijp ik.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nee, ik heb er geen verstand meer van.
1: Ja, team zijn wij, hè?
0: Lucho, ja,
1: ik
0: zeker
1: weten. Ik zoek hier iets op en dan vind jij het,
0: ja,
1: daar.
0: Dat bedoel ik. Dat is hartstikke leuk.
1: Dat is best een
0: goed team. We hebben trouwens ook weer een Tollyfest dit jaar, Karin. En wel op 31 oktober, zaterdag 2026. Dat is heel toevallig dit jaar.
1: Ja.
0: Dat is wel leuk. Met onder andere een verhele tribute. De band 5150 of 5150. Weet ik niet zeker. Ik denk gewoon 5150. De band Burning met onze Hugo en de rest van de band natuurlijk. En de band No Sentence met heerlijke covers. De voorverkoop kostte de kaart €23. En aan de kassa €25. Dus dat is €2 meer voor het goede doel. Dus kun je misschien beter aan de kassa kopen. Maar om zeker te weten dat je naar binnen wil gaan, kun je misschien beter in de voorverkoop kopen. Wat een lang verhaal, Cor.
1: Ja.
0: Het wordt een leuke avond. En allemaal wordt het georganiseerd door Angel Kiss Productions. Die is wel leuk, hè?
1: Ik ga mijn best doen om te komen, ja, maar ik kan het niet zeggen.
0: Nee, dat kun jij zeker niet zeggen.
1: Ik hoorde mezelf niet meer.
0: Oh.
1: Maar ik denk, als ik kan komen, heeft Jan vast nog wel een kaartje voor mij.
0: Ik denk dat altijd
1: vast
0: goed komt, Karin. Dan gaan we nu de live track van de week doen. Dat is deze keer van het album Live Here. Of Live Here. Right Here, Right Now van de formatie Van Halen. Heel toepasselijk. En daar treedt de cover bij op. Nummer Panama, live. Heerlijk nummer trouwens.

0: Ja, je hoorde Panama Live van de formatie Van Halen. Aangedragen door Jan, onze ja, live master. Live master, dat klinkt wel heel spannend, of niet? Vind ik haar, hè? Live master.
1: Nou.
0: Nou. We hebben trouwens nog geen ballet voor 9:30. Want onze harmeister zit er niet in, hè?
1: Nee.
0: Zit er niet in. Dus
1: is misschien als wel op vakantie.
0: Dat zou best kunnen.
1: Weet ik niet.
0: Als er nog iemand is die misschien een leuke ballet weet, het kan voor straks 9:30. Goed, we gaan verder met Seasons in the Abyss van de formatie Slayer. Daarna krijgen we Don't Stop Believing van Journey. En daarna krijgen we Parasite van Exodus. Wij gaan een bakje doen. Even rustig een kop koffie drinken.
1: Ja, gaan we doen. We zijn er zo weer.
0: We zijn er zo weer. Doei.

0: Sorry.
1: Jorre, Parasite van de formatie Exodus. Heel toevallig komen er ook nog een ex-lid van de formatie Exodus. Die speelde ook op deze LP trouwens. In Emma Kopassen binnenkort, maar daarover meer. Dat is op 5 september, maar daarover straks later meer. Ja, we gaan deze dan toch maar even draaien. Aangevraagd door Fritsie. Yesterday Today met Don't Wanna Lose You.

0: Ja.
1: Ik ben net op tijd, Karin. Ja. Ik heb de ballad gewoon veranderd in Nobody's Fool. Het is gelukt ook nog. Hij staat er ook gelijk twee keer in. Dat is ook weer overdreven natuurlijk. Dus die gooien we er maar uit. En we gaan verder met de ballad van de week. Cinderella met Nobody's Fool. Lekker bandje trouwens, Cinderella.

0: Ja, heerlijk. De ballad van de week dus. Nobody Fool van de formatie Cinderella. Van het album Night Songs. Nou, dat is nog niet helemaal, maar het is wel lekker. Trouwens nog een mededeling. Aanstaande zaterdag 5 september hebben we een Metal Yard in Emmer Kompas. Onder andere met de volgende bands. Kan ik dat allemaal wel lezen? Jawel. Nefarious met onder andere ex-leden van de formatie Des Angel. De formatie Heaton. En de formatie Exodus. Massive Assault komt voorbij. James Rivera, de best wel hele goede zanger. Ex-Hellstar, of misschien nog wel bij Hellstar geloof ik. Die gaat wat coversongs doen onder de noemer Sabbath Judas Sabbath. Hoe dat in zijn werk gaat, dat zien we dan wel. En dan staat er ook nog bij de Dio Years. Dus dat vind ik wel een... Ja, dat zal de Sabbath Dio Years wezen dan. Against Evil komt voorbij. De geweldige formatie The Wounded komt voorbij. Wicked Letter. Een Nomek. En een eerste show weer van de formatie Mandator. Officieel reunion show. En die gaan ook met nieuwe muziek bezig. De kaarten die kosten in de voorverkoop... Zie jij het staan, Karin? Zie ik het staan? Oh, ik zie het niet staan.
1: Dat is te klein, dat kan ik niet lezen.
0: Nee, dat kan ik ook niet lezen. Maar volgens mij is dat rond de €30 of zo. Ga je naar het Metal Yard Festival via Facebook of gewoon de Google. En dan komt er allemaal voorbij. Dus zaterdag 5 september, Metal Festival, Metal Yard. Dit jaar nog indoor. En als het goed is, volgend jaar outdoor. Bij de Visvijver. Dat zal wel heel geweldig wezen. Daarom een nummer van de formatie Mandator. Dit is Jack Boots en Leather Caps. Een geweldig nummer.

0: Ja, deze was nog voor onze Erwin. Wel, Prepare for Attack van de formatie Hey Fuck. De Engelse thrash metal band. Er is nog wel een plaats voor een verzoekje eigenlijk, hè? Het mag gerust.
1: Ja, er is kwartiertje nog, dus dat wil best.
0: Eén of twee. Ik heb nog eentje van Deep Purple, deze een keer. Lang niet gehoord. Dit is Bloodsucker van Deep Purple in Rock. Lekker nummertje trouwens.

0: Nou ja, zo simpel met Margriet. We hadden nog ruimte voor twee nummers, maar sinds Margriet door verzoek je hebben we nog ruimte voor één nummer.
1: Ja.
0: Eén nummer.
1: Dit wordt echt de laatste.
0: 7 minuten 58. Die gaan we gewoon draaien, Margriet. En nou, we zijn er volgende week weer.
1: Volgende week zijn we er weer, gewoon om 8:30.
0: 8:30 weer, tot 10 uur. Voor de tijd onze punkers. Hoe heet het nog maar weer? Ik kom er niet op.
1: Roel en Sjoerd. Ja. Dooie boel met Roel en Sjoerd.
0: Ja, zoiets was het. Dooie boel met Roel en Sjoerd. Nou, zo'n dooie boel is het niet.
1: We hebben alvast een heel mooi verzoekje voor volgende week.
0: Oké.
1: Okay. Die schrijven we op.
0: Die gooien we erin volgende week, ja.
1: Dat gaan we doen. En sowieso bedankt voor de verzoekjes, speciaal voor mij.
0: Jazeker, absoluut. Blackbird, Alter Brits, laatste nummer. Tot volgende week, hoi.
1: Hoi.

0: bekend van Batavus en Sparta fietsen, werd vandaag failliet verklaard. Vakbond CNV betreurt het faillissement.
1: Ik vind het een enorm verlies voor Nederland als wij als fietsland juist de fietsindustrie gaan verliezen. Of in ieder geval een groot deel ervan. En ik vind het zelf ook heel triest dat het juist ook in deze periode gebeurt. Omdat ik ook weet dat werknemers zitten horen, terwijl ze op vakantie zijn.
0: Axel had het al langer moeilijk. Zo konden in de coronatijd veel onderdelen niet worden geleverd. En daarna nam de vraag naar fietsen af. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Het weer, het is droog, vannacht is er weinig bewolking, koelt het af naar minimaal 7 graden in het binnenland tot 13 aan zee. Morgen opnieuw een zonnige dag, het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
7: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog onbekend. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1 en daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. En zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. Dan het weer, het is droog. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het af naar 7 graden, minimaal in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon, het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

Buddy Holly was killed in a plane crash.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. In de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand op een parkeerplaats. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog niet bekend. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Spotify is erop gericht om authentieke artiesten te promoten, zegt het bedrijf. Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt om bepaalde artiesten te imiteren. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. Het weer, vannacht weinig bewolking en het koelt af naar 7 graden in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof ICC in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in de aanbevelingen voor gebruikers. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1, daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat.